Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Doe maar, dat was pure hysterie in de 80's, maar toch liep één keer de zaal helemaal leeg. Alsof het brandalarm was afgegaan. Reden daarvoor, dat kom je zo te weten na Aha en Alicia Keys. Nostalgie.

0: Het tweede album van Axel Red, dat is ook pure 90's. En daar staat een van haar beste, bekendste singles op. Die draai ik straks. Maar eerst een Nederlandse band die in de jaren 80 Beatlemania deden herleven. Ja, de fans die kenden echt geen remmen meer.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: Begin jaren 80 was Doe Maar pure hysterie bij ons en in Nederland. Flauwvallende meisjes, volle zalen, alles uitverkocht. Maar wat je misschien niet weet, ze hebben het ook in andere Europese landen geprobeerd. Bijvoorbeeld in Oostenrijk. In het kader van een cultureel uitwisselingsproject trok Doe Maar naar Wenen. Ze kwamen daar terecht in een prachtig theater vol chique dames en heren in galakledij. Ja, dat publiek verwachtte toch iets anders. Er kwamen daar vier jongens in gescheurde jeans en t-shirt op het podium met veel te luide gitaren en teksten in een taal die niemand begreep. Tijdens het eerste nummer liep al volk weg. Tegen het laatste nummer zaten er nog maar vier mensen in de zaal. Terwijl ze in Nederland en België hysterie gewend waren, werd het in Oostenrijk een echt kamerconcert met vier toeschouwers.

Die ene plaat die al sinds de 80's meteen feest maakt. Celebration van Kool & The Gang, die komt er zo aan. En straks in Top 3000 Heroes het meest indrukwekkende verhaal over John Bon Jovi.

0: Een van de beste 80s en 90s soulstemmen, dat is Lisa Stansfield. Ik heb ze voor je mee, meteen na Bon Jovi.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De band was een videoclip aan het opnemen op een brug. Set klaar, camera's rolling, een PA met een kleine speaker voor de timing. En terwijl iedereen voorbij loopt, alsof er niets aan de hand is, merkt iemand toch iets op. Een vrouw staat aan de verkeerde kant van de balustrade. Bon Jovi stapt naar haar toe, camera's uit, hij begint met haar te praten, spreekt haar rustig aan en overtuigt haar om terug te komen naar de veilige kant van de brug. Hij kon haar overtuigen en redde haar leven. John Bon Jovi vertelde dat verhaal eigenlijk nooit zelf. Het kwam pas naar buiten toen de politie camerabeelden vrijgaf van hun observatiepost. En plots zag de wereld, Bon Jovi speelde daar geen held. Hij was er eentje. Ja, soms redt muziek levens en soms doet de zanger het gewoon zelf.

Michael Jackson, nog steeds de populairste artiest in de top 3000 met meer dan 30 songs. En ook zeer populair op TikTok en andere social media tegenwoordig. Er wordt vaak gezegd dat hij ontdekt is door Diana Ross, maar eigenlijk is dat niet zo. Hoe het dan wel is gegaan, dat kom je zo te weten. Na die andere held uit de 80's, Terence Trent D'Arby komt eraan. Dance, Little Sister.

0: Als je van koffie houdt, doe dan zo meteen eens mee. Hè. Je kan weer een Veromox scoren hier bij Nostalgie. In Sta op vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen de Jacksons hun allereerste optreden gaven in een nachtclub, was Michael Jackson amper 5. Hun garage $8. Maar het publiek was zo enthousiast dat ze aan fooien bijna $100 mee naar huis namen. De broers reden toen rond in een eenvoudige Volkswagen van optreden naar optreden. Maar stilaan kwamen ze in het voorprogramma van grote Motown-namen terecht. Zoals The Temptations en Gladys Knight and the Pips. Vaak wordt gezegd dat Diana Ross hen ontdekte. Maar dat klopt niet helemaal. Het was Gladys Knight die hen zag optreden in Chicago en zo onder de indruk was dat ze een auditie regelde bij Berry Gordy, de grote baas van Motown. Die auditie vond plaats bij Berry thuis, met Gladys Knight, Diana Ross, Smokey Robinson en leden van de Temptations in de kamer. Gordy die was meteen verkocht en gaf hen ter plekke een nummer, I Want You Back. En zo ging een groep van $8 naar de grootste doorstart in de Motown-geschiedenis.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 6. Hele goedemorgen nieuws krijg je van een vrouwtje Kaljo. Vrouwtje, er kan opnieuw gevlogen worden in ons land.
2: Ja, het vliegverkeer in ons land is gisteravond laat weer op gang gekomen. Na de staking van de luchtverkeersleider Skies. Daardoor werden op Brussels Airport zo'n 140 vluchten geschrapt. Na 9 uur konden wel nog zo'n 40 vluchten vertrekken en evenveel aankomen. Ook in Charleroi waren nog 15 vertrekkende vluchten gepland. Vandaag en morgen belooft het wel heel druk te worden op de luchthaven, want veel vluchten zijn uitgesteld. De luchtverkeersleiders legden gisteren bijna een hele dag het werk neer uit onvrede met een nieuw digitale controlecentrum. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Ondanks het staakt het vuren. Het is een reactie op de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Kuwait en Bahrein. Maar volgens het Amerikaanse leger hebben die hun doel niet geraakt. Gisteravond hebben de VS ook 3 aanvaldrones afgevuurd op een olietanker die naar de Iraanse haven wilde varen. Die blokkeren de Amerikanen nu al bijna 2 maanden. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK-voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Jurrie Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. Op maandag 15 juni spelen de Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
0: Nostalgie weer.
2: Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen. En maxima tussen 15 en 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: Onze Club der Vroege Vogels is weer geopend. Al dansen we wel tussen de regendruppels door op deze woensdagochtend. Hopelijk hou jij het daar een beetje droog. En anders dansen we ons toch helemaal droog. We are music. Ben jij ook al begonnen aan die regenachtige woensdag? Laat van je horen in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: een paar jaar geleden nog live gezien op Suikerrock. Ja, de man weet nog hoe het moet hoor. Tom Jones en Moesty met deze Sex Bomb remix. Een heel erg goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander. Het is alweer woensdag, zeg.
0: Ja, goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Hoe zit het met de examenvoorbereidingen te huis de Kok? Want we zijn al de maand juni.
2: Ja, laat het ons een beetje gezellig houden vanochtend. Dat ik daar nu heel even niet aan moet denken. Maar ja, het is die periode weer, hè? Dus dat is even doorbijten. Hè?
0: De boeken en de cursusblokken.
2: Ah, oh, vreselijk.
0: Die liggen overal natuurlijk.
2: Ja, en de samenvattingen ook.
0: Het is een gevoel dat veel mensen herkennen, denk ik.
2: Of, ja, waarschijnlijk.
0: Waar veel mensen aan moeten terugdenken.
2: Dus we gaan het vanochtend toch een beetje luchtig houden, hè?
0: Dat
2: Wat denk
0: waar.
2: Je daarvan?
0: Dat is waar.
2: Ja, ze zijn ook al wakker bij ons in onze club, hè?
0: Axel uit Antwerpen is er al bij. Goedemorgen, Vroege Vogel stuurt die groetjes vanuit de haven van Antwerpen. Friederike uit Berlaren is al present. Heidi uit Kruijbeke stuurt ook. Goedemorgen, mijn radiovriendjes. Ik wens jullie een fantastische woensdag met jullie. Goede muziek en jullie erbij, kan het al niet per stuk. Het is je medicatie voor de vroege ochtend. Ook Frank die stuurt al in de app, wat een weertje. Hij is met de fiets naar het werk geweest en is al zeer nat toegekomen. Hopelijk kan je toch wat drogen, Frank. En Christa uit Bekkenvoort, die is er ook al bij. Goedemorgen, Sander en Vero. Ja hoor, al van 16:45 wakker. Ja, dan is jouw ochtend wel al serieus goed begonnen, natuurlijk. En zometeen krijg je ook nog een verhaal van ons Veronique Kok. Biecht ze of liegt ze?
2: Het verhaal zometeen gaat over de uitreiking van de UK Music Awards in Londen, waar ik toevallig rondliep.
0: Toevallig?
2: Ja.
0: Hoe groot dat toeval was, dat hoor je zometeen.

0: Bonnie Tyler met It's a Heartache uit 1978. Zometeen gaan we even terug naar 1988. Misschien ging je toen al naar Dirty Dancing kijken in de cinema. Maar zometeen katapulteer ik je nog even terug naar die tijd. Met Bill Medley en Jennifer Warnes. En I've had the time of my life.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Jaren geleden werd ik uitgenodigd door een vriend van mijn toenmalige partner om de UK Music Awards bij te wonen in Londen. En dat is niet ergens braaf in het publiek dan. Nee, dat is echt de VIP tussen de wereldsterren. Dus tussen die tafels.
0: Ja, daar zat mevrouw de Kok weer op haar plaats, denk ik dan.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: De koepjes champagne en de wereldsterren onder maar.
2: Inderdaad, met klamme handjes en veel te veel enthousiasme wandelde ik daar dus echt rond, alsof ik elk moment naast een Madonna van Beyoncé op de foto kon. Totdat iemand mij aan tafel wees en zei, daar zitten Travis en Beth Orton. Een keer glimlachen en ik zo, wie?
0: Wel, ik wou net zeggen,
2: wie
0: heb
2: ik
0: nog nooit van gehoord.
2: Ja, dat dacht ik dus ook. En het werd alleen maar erger, houd u vast. Iedereen onder mij die liepen allemaal kei zenuwachtig te doen, omdat de Chemical Brothers passeerden. Maar ik spreek over begin jaren 2000, hè. Nooit van gehoord, die gasten. En ik dacht echt, oh, dat zijn twee scheikundeleraars of zo, die toevallig backstage moesten zijn of zo. Maar toen verschenen Spice Girls, Robbie Williams. Ik dacht, oké, ik zit hier wel goed. Want die herkende ik dan gelukkig wel.
0: Ja, de muziek van de Chemical Brothers ken ik nu wel, maar ik zal ze nu wel niet in het echt herkennen. Maar
2: jaren 2000. Echt waar, een Travis, Beth Orton. Ik had zoiets van, wie zijn dat allemaal?
0: Aangenaam kennismaken.
2: Ja, dus ik dacht echt dat ik op een verkeerd feestje zat.
0: En dan kwamen de Spice Girls, dus Victoria Beckham gezien.
2: Ja, allemaal, ja. En Robbie Williams ook, ja.
0: En ga je die dan een kus geven, of is dat wel van
2: Nee, ik zat aan de tafel en die moesten optreden, dus. Nee, het was gewoon kijken.
0: Fantastisch. Ja. Oké. Okay. Heeft ons Veronique de Kok ooit in de VIP van de VIP gezeten bij de UK Music Awards? Wat denk je, biegt ze of liegt ze? Laat het weten in de Nostalgie-app.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
7: grappig. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Da se aplikam.
1: Ook rap je droomhuisvinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zeg, zie dit Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Oh, is die goed?
2: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
2: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
3: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
4: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
1: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
5: Goedemorgen.
6: We hebben het vlak hier. En als hoofdinspecteur van In heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is.

0: Alexis Jordan met Happiness. Meteen een hit die begint met Josie's on a Vacation Far Away. Dan weet je dat die outfield eraan komt. Maar eerst moeten we nog kijken of ons Veronique de Kok een leugenaar is of niet. Zat ze ooit in de ultieme VIP op de UK Music Awards? Tussen allemaal sterren die ze niet herkende. En tijdens optredens van onder andere de Spice Girls. Frederik uit Gaver die stuurt leugens. Dikke vette leugens. Ook Peter die gelooft het niet. Heidi uit Kruijbeek die denkt dat dat dan weer wel waar is door het enthousiasme waar ons Veronique het mee vertelde. Frederik uit Berlaar die gelooft het ook. En Christa uit Bekkenvoort die houdt het op het zou kunnen. Maar ze zegt uiteindelijk toch ja. Ja, het is maar één iemand die het ons gaat vertellen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Oké, Sander, wat denk je? Heb ik in Londen bij de UK Music Awards een beetje in bij de VIP gezeten, tussen de sterren?
0: Ja, en wat het zeer geloofwaardig maakt, is dat je dacht dat de Chemical Brothers scheikundeleraren waren. Want
2: ja, wist ik veel.
0: Dat is helemaal jouw soort muziek niet, natuurlijk.
2: Nee.
0: Ik denk dat het waar is.
2: Jij denkt dat het waar is?
0: Ja.
2: Ja, deze verhaal is echt gebeurd.
1: Fantastisch.
2: Ja. Ik werd uitgenodigd door die kameraad toen. Die woonde in Londen en die had VIP-tickets. Ik denk, oh wauw, keileuk. En ik beelde mij allemaal heel bekende namen in, die ik dan uiteraard niet heb gezien. Oh, ik heb dan een halve avond rondgelopen alsof ik gedaan had of ik iedereen kende, wat dus helemaal niet was. Ik herkende toevallig zo'n man in kostuum. Dan was dat blijkbaar iemand van de catering. Ja, oké. Sindsdien knik ik op alle VIP-events gewoon heel vriendelijk naar iedereen. Maar veilig.
0: Je was eigenlijk een soort kind in een showbiz snoepwinkel daar.
2: Ja, maar ik herkende niemand niet, dus dat was wel gênant. Ja, spijtig, hè.

0: Crowded House and Weather With You. Ja, het weertje, dat is het wel vandaag. Heel erg regenachtig. De hemelsluizen die gingen vanochtend al open toen ik hier onderweg was naar de redactie. En het gaat niet droog blijven vandaag, hoor. Dus die regenjas of die paraplu, neem die maar mee, want je gaat hem kunnen gebruiken. Maar de regen, dat kan ons niet delen natuurlijk. Wij proberen jouw ochtendhumeur te verzachten met de grootste hit. Zoals Mika, zometeen met Grace Kelly en een fantastische hit van ABBA. Gimme, gimme, gimme. En zometeen hebben we het over jouw gsm. Want misschien durf je ook wel eens na een lange werkdag in de zetel ploffen en even ongegeneerd wat scrollen op social media terwijl je kinderen naast je zitten, wat op de iPad tokkelen. Want dat zou misschien wel eens een slechte invloed kunnen zijn. Je hoort het allemaal zometeen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In Easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
10: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
10: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
10: Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
10: Ah ja.
11: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Score kruidvatvoordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ik ben Walter Balen. Ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom. Nostalgie.

0: Ching, het zal wel zijn. Mika en Grace Kelly uit 2007. Zo meteen T-Pow met China in Your Hand. En het prachtige jaar 1987.
1: Ja, ondertussen, goedemorgen, is het al voorbij. Kwart voor zeven. Blij dat je erbij bent, hè, in onze vroege club hier. Het wordt een mooie woensdag en dan bedoel ik het muzikaal.
0: Ah, maar ja, ik wou net zeggen.
1: Dan bedoel ik het muzikaal.
0: De hemelsluizen staan open.
1: Ja, jong, wat was dat vanmorgen?
0: Dat was een soort drash.
1: Dan bij een bliksem zelfs toen ik wakker werd.
0: Drash nationaal. Maar wij gaan er muzikaal het zonnetje uit de radio
1: sowieso,
0: laten komen.
1: Sowieso. Maar we gaan ook weer een nieuwe ja-nee-vraag stellen. Niet eentje van de tafel van Gert, want die is op verlof. Wij hebben er zelf eentje uitgevonden.
0: Ja.
1: Eentje uit de Actua vandaag. We gebruiken te veel onze smartphone waar kinderen bij zijn. Dat is toch wat de Zweedse volksgezondheid zegt. En daardoor beïnvloeden we ook de gewoontes van onze kinderen. Zweden roept daarom op dat ouders hun gsm wat vaker wegleggen als je kinderen erbij zijn.
0: Ja, dus stel je zit... ondertussen hoor je Cookie al wat grommen. Ze zijn aan het vechten met zichzelf, denk ik.
1: Ja, met mijn broek.
0: Stel, je zit in de zetel na een lange werkdag wat scrollen en die kinderen zitten daarbij. Of tijdens het eten. Veel ouders die dan ook een gsm gebruiken. Ja, ja. Dat zou dus niet zo'n goede invloed hebben op die kinderen. Wat ik nu eigenlijk niet zo verrassend vind. Eigenlijk.
1: Nee, dat verschiet ik ook niet.
0: Water is nat en de lucht is blauw. En als je op je gsm zit waar je kinderen bij zijn, dan zien die dat natuurlijk als
1: natuurlijk,
0: voorbeeld.
1: Slechte invloed.
0: Maar de ja-nee-vraag vandaag is dus heel simpel. Hè?
1: Ja, moeten ouders hun schermtijd beperken in de buurt van hun kinderen? Ja of nee? Stuur het gewoon eens even in onze app. En dan gaan we er na 7 uur gewoon op verder. Oh.

0: Eentje voor alle mensen van de NMBS stuurt ook Miranda al. Ze moet vandaag werken. Vandaag is ze de hele dag paraat. Om 15:15 begint ze eraan. Nu nog eventjes thuis. Groetjes aan alle collega's dus van ons Miranda van de NMBS. Guus Meeuwis en Van Gant met Per Spoor.
1: Ja, Alessandra, wellicht de gsm nu heel even opzij.
0: Oh, ja, weg, allee, ik zal hem wegleggen dan. Blijkbaar is dat niet goed als je op je gsm zit in het bijzijn van je kinderen.
1: Dat klopt.
0: Dat is wat de Zweedse, Zweedse Volksgezondheid zegt. Ze roepen nu op om als ouder die gsm wat meer weg te leggen in de nabijheid van kinderen. En dat is ook onze ja-nee-vraag vandaag.
1: Ja, dus vind jij dat dat moet? Minder tijd, minder schermtijd eigenlijk in de buurt van je kinderen? Stuur dan even een berichtje in onze nostalgie-app. Dan gaan we na 7 uur even op verder.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Caraïbisch blauw.
4: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immoscoopman.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
17: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
18: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
19: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
20: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
19: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
20: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
19: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
20: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
21: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
22: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters,
23: denk je soms nog aan
22: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 7:02. Hier is het nieuws met Frauke Kaljon.
24: Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. De zaak draaide rond een bejaard koppel dat voor net geen €50.000 was opgelicht. Ze eisten dat geld terug van hun bank, maar die weigert dat omdat ze zeer nalatig waren door het geld over te schrijven naar een oplichter. Maar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft die bank nu ongelijk gegeven, want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten. En pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen als het denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven. Want het belooft erg druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Op Brussels Airport werden gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt. In Charleroi bijna 40. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuwe digitaal controlecentrum. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. Iran bestookte afgelopen nacht Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger kon de aanval naar eigen zeggen afwenden en reageerde op zijn beurt met aanvallen op schepen die naar de Iraanse havens wilden varen. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. En op maandag 15 juni spelen de Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
0: Nostalgie weer.
24: Erg regenachtig vandaag met maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien. Later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: Nou, we zijn halverwege de week en dat voelt stiekem best goed, hè? De mooiste classics die helpen je deze woensdagochtend op gang. En een beetje extra energie, die zit vaak verstopt in een goede song. Leuk dat je meeluistert.

0: Ja, halleluja, dat gaan de duivels gisteren ook gedacht hebben met die 0-2-overwinning. Dat geeft wel goede moed voor het WK, denk ik dan. Heb je gekeken, Sander?
1: Wat denk je?
0: Ja, uiteraard zeker.
1: Uiteraard gisteren inderdaad de oefenmatch van de Rode Duivels in en tegen Kroatië. Ik heb gekeken...
0: En was het goed? Was het een goede match? Was het spannend?
1: Ik vond geen goede match. Ik vond het een beetje saai zelfs op sommige vlakken. Maar de Rode Duivels hebben wel vertrouwen getankt. Dus dat is op zich wel goed. Maar het grappige was dat ik gisteren bij mijn ouders moest gaan eten. Nog eens in Sint-Niklaas. Mm-hmm. En ik kwam toe, en ik zeg, mag ik de tv op de voetbal zetten? Ja. En mijn mama direct, dat is precies weer gelijk vroeger. Meneer is thuis en direct weer de voetbal op televisie.
0: En wie is dat toch?
1: Ja, dat is waar. Maar kijk, het was goed. Zaterdag nog een laatste oefenmatch en dan kunnen ze vol vertrouwen naar het WK.
0: Allee, gewoon.
1: Heb jij jouw drie kleuren stik zo al voor op de wangen te tekenen? Zo?
0: Ik heb dat waarschijnlijk nog wel ergens liggen voor de kinderen, maar ik ga daar niet omheen.
1: Je doet dat niet zelf?
0: Oh, gast, echt waar, meen het?
1: Maar waarom? Een beetje zo Rode Duivelsfeer?
0: En als ze, ik ga beloven, als ze kwartfinale, halve finale, finale doen, dan doe ik het wel.
1: Vanaf de kwartfinale?
0: Vanaf kwartfinale.
1: Maar dan echt in volledige tenue, hè?
0: Wat is een volledige tenue?
1: Truitje, broekje, sjaal, pruik, alles, hè?
0: Als jij dat allemaal regelt, al die dingen, dan doe ik dat aan.
1: Voilà, aan de Rode Duivels dus. Haal die kwartfinale en dan zien we Veronique ook nog eens in een prachtig tenuutje.
0: Allee, genoeg over voetbal, jong. Echt waar. Elke dag stellen wij ook een ja-nee-vraag aan jou, hè? Los van de tafel van Gert of Tin. Vandaag gaat het over schermtijd. Moeten ouders hun schermtijd beperken in de buurt van hun kinderen? Wat vind jij, Sander?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk heel gemakkelijk.
0: Gaan wij ons bordjes er gewoon eens naar boven steken?
1: Wij gaan ons bordjes gewoon naar boven steken. Ik denk dat het hier een ultieme ja...
0: Ja, voilà.
1: Ja, en nog eens ja is.
0: Ik denk dat dat voor zich spreekt, hè. Ik let daar, bij mij thuis dan... altijd op, als de kinderen er zijn, dat ik daar niet op zit. Ik bedoel, er is altijd wel iets te doen thuis, is het niet met eten, is wel huiswerk. Dus ik doe dat echt bewust niet.
1: En heb jij regels voor de kinderen over schermtijd?
0: Ja, absoluut. De jongste, uiteraard, die krijgt enkel schermtijd als hij goede punten heeft, of als hij zijn huiswerk heeft gemaakt. En dat is dan enkel op woensdag en in het weekend. Echt waar.
1: En voor de rest geen...
0: Mag je normaal, in mamaweek, niet op zijn gsm?
1: Ja, maar natuurlijk, ik ken hem een beetje, op school heeft hij ook een iPad. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk ook een soort van schermtijd,
0: ja,
1: toch?
0: Jammer, hè? Maar dat is dan van de school uitgegeven. De bedoeling om natuurlijk enkel schoolgerelateerde dingen te doen en die apps en die taken. Zelfs toetsen zijn blijkbaar via die iPad. Dus daar heb je natuurlijk geen controle over, hè?
1: Maar de gsm en het plezier...
0: Dat is absoluut een no-go. En aan tafel, als we echt eten en zo, dan wil ik dat niet in de buurt.
1: Ja, dat snap ik. Dat proberen wij ook zelfs thuis een beetje te doen. Niet op de gsm. Gewoon mijn vriendin en ik, we hebben geen kinderen, maar geen gsm's tijdens het eten en zo. Omdat je dan toch, je luistert niet naar elkaar, vind ik.
0: Al moet ik me toch wel even aan toevoegen en dan guilty me. Als er zo belangrijke meetings of een belangrijk contract zit aan te komen, dan betrap ik mezelf er wel op. Dan ga ik soms wel even van tafel of dan neem ik hem er even bij. Zo. Ja, sorry.
1: Ja, niemand is heiliger dan de paus natuurlijk. In de app is het heel duidelijk. Anne Travels zegt, je moet erop letten. Ook Nancy uit Antwerpen zegt, bij ons geen gsm aan tafel, zelfs nu nog. Met een dochter op kot en eentje gehuwd.
0: Ja, Linda uit Antwerpen heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt, zeker weet je, ziet tegenwoordig niets anders. Dat ze aan het wandelen zijn met hun baby, zitten ze op de gsm zelfs. Op de fiets met kindjes achterom, zitten ze ook met hun gsm. Ai. Mark uit Lichtervelde, die stuurt ook, goedemorgen Vero en Sander. Ouders moeten zeer zeker hun schermtijd zo laag mogelijk houden in de buurt van kinderen. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Dat klopt, te vervullen. En het zal gezonder zijn, ook voor zichzelf.
1: En we hebben ook Bart uit Capelle aan de lijn. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Bart. Jij vindt dat ook schermtijd moet beperkt worden bij de kinderen, hè? Maar bij jullie heeft je vrouw daar moeite mee? Vertel eens.
2: Die is een beetje verslaafd aan dat ding, hè.
0: En hoe uitziet dat
2: die
0: dan?
2: Die rode van open en die kijkt...
0: Heel de tijd op het toestel.
2: Ja.
1: En merk je
2: ook... Ik kan er geen uren op plakken, maar ik denk 12 uur per dag.
0: Wow.
1: Zie je dat dat invloed heeft op de kinderen ook? Dat die dat een beetje beginnen nadoen?
2: Ja, we hebben een dochter met wat beperkingen en die zit veel thuis. En dus dan ziet hij ook wat mijn vrouw altijd doet op haar telefoon. En zij zit dan ook op haar tablets. En daar gaan ook, er zijn gewoon uren over, hè.
1: Ja, dat snap ik wel. Misschien de oplader van je gsm van de vrouw verstoppen, Bart. Dan is ze plat en dan kan ze er niet op zitten, hè.
2: Dan gaan ze hem opladen in een auto, denk ik.
1: Dat is goed.
0: Zo verslaafd.
1: Merci om je verhaal te delen, Bart. Ja, en welkom in de leukste club van het land, hè.

0: Oh, dan maakt dat toch altijd met een dag, hè, als ik de Michael hoor. Goedemorgen, het is 17 over 7. Ah, zelfs bij die regenachtig weer. Ja, sorry, Sander, lacht nog maar uit. Ik vind dat altijd plezant.
1: Ze krijgt echt een soort vapeurs als ze Michael Bublé hoort.
0: Ja, maar dat vind ik het niet erg, hè, dat nee, soort vapeurs.
1: Dan gaan al die truien uit, zelfs bij dit regenachtige weer. De zon uit Veronique, die komt dan door de Michael Bublé.
0: De zon uit Veronique, oh my god, wat is dat voor een zin, Sander.
1: Prachtig. Ligt het aan Veronique haar vapeurs of is het echt wel aan de warme kant vandaag? We vragen het zo meteen aan Erwin, onze weerman. Wat doen we na Earth and Fire met het fantastische september? En je krijgt ook een zoentje van Prince. Dat is wel een mooie manier om de woensdag te beginnen. Je blijft lachen omdat je Michael Bublé hebt gehoord, hè?
0: Nee, omdat ik Earth and Fire. Het is Earth, Wind and Fire.
1: Ah, ja.
0: Sorry.
1: Ik was van het uitlachen eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Is goed. Het is dat jij jou nooit verspreekt.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Is hem gaan kijken?
6: Hij durft niet.
7: Maar, ja, en wat nu?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
5: Voor een echt zorg.

0: Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie.
5: Zandkaria. Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander. Hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Een kusje van de juf en een bank vooruit. Prince met Kiss, zometeen Jennifer Lopez en If You Had My Love.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. Gisteren waren de planten gelukkig, denk ik, met een beetje regen. Vandaag zijn ze aan het verzuipen, heb ik een indruk.
3: Ja, de laatste buien verlaten in de loop van deze ochtend het land. Het regent wel nog momenteel. Het regent zelfs flink in de regio Genk. Maar ook daar wordt het snel droger en verschijnen enkele zonnige momenten. Nu, dat droge intermezzo is helaas van korte duur. Want later vanmiddag verschijnen opnieuw buien met nog altijd kans op een donderklap. Staat vandaag ook veel wind. Enkel over die temperaturen valt niet echt te klagen. Die zijn zelfs een beetje te hoog voor begin juni. Straks wordt het zo'n 21 graden.
2: Oké, dat is allemaal voor vandaag, die wisselvallige buien. En de komende dagen, wat mogen we dan verwachten? Toch een klein beetje beterschap?
3: Ja, het blijft toch wisselvallig, Veronique. Ja, okay. ik wil en ik probeer er een positieve draai aan te geven, maar het is niet gemakkelijk. Morgen vroeg is het op de meeste plaatsen droog met slechts één enkel buitje, maar opnieuw komen in de loop van de dag veel meer buien opzetten. En dat is meteen ook het weerbeeld voor vrijdag. Met dat verschil dat het vrijdag een pak frisser wordt. Donderdag, morgen halen we nog net die 20 graden. Dat lukt op vrijdag niet meer. Dan zullen we moeten tevreden zijn met een graad of 18.
0: Ondertussen hebben we ook nog een vraag gekregen van een luisteraar, Erwin. Marie uit Brecht, die wil het volgende graag weten.
4: Dag Erwin, met Marie hier. Wij trouwen deze zaterdag in Brecht en ik zou heel graag willen weten wat voor weer het wordt.
0: Kan jij Marie blij maken, Erwin?
2: Oh.
3: Hola Marie. Maar kijk, zaterdag begint met veel zon. Het is droog, het wordt ook wat warmer. 1 tot 22 graden. Maar zaterdag na de middag komen toch weer buien opzetten en ja, zaterdagavond en de nacht naar zondag gaat het ook helaas regenen.
2: Nou, laat ons hopen dat Marie de voormiddag aan het gemeentehuis staat.
0: Hopelijk, en dat het droog blijft totdat die foto's getrokken zijn.
2: Ja, voilà.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: Goedemorgen, 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Frauke Kaljon.
1: Goedemorgen. Als je in pannen staat met je auto, dan moet je vanaf volgende zomer niet langer een gevarendriehoek plaatsen. Dat komt omdat het best gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluohesje achter de vangrail te staan.
2: Ja, achter de vangrail.
1: Ja,
2: dat is heel
1: belangrijk.
2: Ja, heel veel mensen die gewoon naast hun auto gaan staan. Levensgevaarlijk is dat.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, en dan de voormalige Britse topvoetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Hij mag die volgende week vrijdag onthullen tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor Manchester United, waar hij onder meer de Champions League en 6 landstitels won. En nu het WK voetbal er ook aankomt, worden er weer volop Panini-stickers gespaard en geruild. Jij kent er alles van.
2: Ja. Ik ben een beetje verslaafd, denk ik. Dus ja. Elke dag open ik zo'n pakje op mijn Instagram-kanaal.
0: Maar dat is in bij de kindjes, hè?
2: Tot ik Kevin de Bruyne, ja. En ik ben ook een kindje. Ja.
1: Het is nu ook echt een hype op onze speelplaatsen. Kinderen willen maar al te graag hun voetbalsterren verzamelen. Maar het loopt op heel wat scholen wel uit de hand. Kinderen maken ruzie over welke sticker van wie is. En leerkrachten hebben ook geen controle over de ruilactie. En of dat allemaal wel eerlijk verloopt. In sommige scholen is het zelfs zo erg dat de stickerboeken en de ruilacties verboden zijn.
0: Oh, germ. Ja, ik snap het wel. Hè. Ik had dat vroeger als kind ook, die paninis. Dat was leuk. En dan kon je zo al wat je dubbel had ruilen. Ik snap dat wel. Maar het moet natuurlijk wel beperkt worden tijdens de speeltijd.
2: Kan je uit de biek klappen? Dus ik doe het zelf op mijn Instagram-kanaal. En ik kreeg ineens een WhatsAppje van de zoon van Veronique de Kok. Die mij stuurde of hij al mijn dubbele stickers mocht hebben. Dus ook in het huishouden de kok.
0: Ja.
2: Levende panini-stickers wel.
0: Maar hij weet, pas op, dat is dan nog het strafste in mijn bijzijn. Ik zie die nergens, hè, die stickers. Dus hij weet dat ik dat niet wil. Ja.
2: Hij kan ze goed verstoppen.
0: Ik denk het.
2: En op school worden ze bovengehaald.
0: Waarschijnlijk.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: dan begin je toch wel te korten eigenlijk. De opening van mijn B&B die komt dichterbij. De kamers zitten bijna vol, dus ik ben klaar om die bedden te gaan opmaken. Maar, Sander, er is iets dat ik eigenlijk op jou probeerde af te schuiven. Hè? Dat is het ontbijt, hè?
1: Nee. Het is B&B Veronique. Het staat op alle posters en alle tv-spots. Jij ging alles regelen.
0: Ja, en dat heb je al duidelijk laten merken, dat je daar niet voor bereid bent. Maar ik heb, please, een beetje versterking ingeschakeld. Ja? Straks komt Roger van Damme langs, die ken je natuurlijk wel, om me alle tips voor dat ontbijt te geven. En Sander, we gaan voor eens en voor altijd uitmaken wie van ons voor dat ontbijt gaat zorgen.
1: Ik hoor het al, ik heb hier weer geen knijt te zeggen eigenlijk.
0: Of course not.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Hoi, Ellie Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
7: Goeie.

0: We hebben een bezoek van Roger van Damme en die hoorde deze LD Barge met Who's Johnny. En je werd helemaal teruggecatapulteerd naar jouw DJ-carrière.
1: Ja, dat is echt nostalgie, hè, Roger?
2: 1985, 86, denk ik, hè?
0: Jij bent nog DJ geweest?
2: Klopt, in Jopie in Sluis.
0: Fantastisch. En hoe zag een avond met DJ Roger eruit?
1: Oh, dat wil je niet weten, denk ik.
2: Volle bak, hè. Rock to the beat.
0: En werkte je toen ook al als patissier, Roger?
2: Ja, absoluut. Daar was de bakker nooit blij mee, want ik ging eerst werken in de discotheek en dan kwam ik een beetje moe en versleten.
1: Als je jong bent, dan lukt dat allemaal nog wel, hè?
2: Alles.
0: Het waren soms een beetje geflambeerde koffiekoeken, denk ik dan eigenlijk.
3: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, dat is natuurlijk voor volgende week. Hè. Vandaar, Roger, hebben we jou uitgenodigd. Goedemorgen, alles goed?
2: Alles fantastisch.
1: Zeg, ik ben altijd heel blij om jou te zien, want ik heb altijd het idee, die heeft pannenkoeken bij of een ontbijtje bij. Het is weer noppes, hè?
2: Niks.
1: Je hebt weer niks bij, hè?
2: Niks.
1: Maar hoe kan dat nu toch? Echt waar?
2: Ja, maar
1: je hebt dan lekkere patisserie en zoetigheidjes en zo. Ja,
2: als ik die lijn van jou zie, dan denk ik, die eet nooit een pannenkoek.
1: Manneke, je zou eens moeten weten. Echt waar. Maar bon, jij komt mij helpen. Even een B&B. Maandag beginnen wij eraan. Een week lang ga ik een bed and breakfast openen met bekende gasten, bekende Vlamingen. Maar ik moet natuurlijk ook een goed ontbijt voorzien voor die mensen. Vertel, waar moet ik zeker op letten?
2: Hoe laat ga je opstaan?
1: 5 uur, hè? Want om 6 uur is het van dat, hè?
2: Een uurtje van tevoren en dat gaat dan niet goed komen, hè?
1: Roger, ik ga niet om 4 uur uit mijn bed komen, hè?
2: Alles start met een goede mise en place, Veronique.
1: Echt waar.
0: En wat
1: zeg maar, wacht. Ik heb een beter idee. Roger, jij woont daar letterlijk. Letterlijk
0: dat.
1: Achter
0: Begint
1: de
0: al.
1: Hoek. Jij kunt te voet komen, eigenlijk. Kun jij dat niet doen?
2: Ik ga erover nadenken en ik denk wel dat ik daar iets voor... Ik ga iets doen, ja.
1: Voilà, dat vind ik al goed.
0: Roger, wat maakt volgens jou een goed ontbijt? Wat zijn de ingrediënten van een goed ontbijt?
1: Buiten daar vroeg opstaan dan.
2: Ja, natuurlijk. Ik vind altijd een verse fruitsap. Een beetje granola. Ja, ook wel een lekkere salade mag er ook wel bij zitten. Voor mij moet een ontbijt... In het weekend mag dat zo echt super luxueus zijn. Alles
1: met
2: op en eraan.
1: En pistolen.
2: Ja, vind ik wel. Ja. En persoonlijk in door de week... Ja, pak een gezond ontbijt.
1: Mm-hmm.
2: Hey, een stukje banaan, met wat granola erbij, wat yoghurt. Dan kun je een beetje kiezen, een fruitsapje. Maar Veronique, ik vind wel één uitdaging vind ik wel heel belangrijk. Dat is als je zelf je naam verbindt aan een bed and breakfast. Dan vind ik wel dat je natuurlijk een klassieker moet maken. En dat zijn bijvoorbeeld lekkere verse wafels.
1: Mm-hmm.
2: En dat duurt niet lang. Dat deeg dat gaat ongeveer een uurtje moeten rijzen. Dus je gaat daar toch moeten voor opstaan. Ik kan je ook een zuurdesembrood laten maken met een starter. Nou, dan ben je nog veel langer. Maar je moet echt iets van jezelf brengen.
1: Okay.
2: Anders is het geen B&B
1: van
2: Veronique.
1: Maar dat kan ik bijvoorbeeld wel al de avond voordien maken?
2: Ja,
1: of
2: dat kun je van tevoren maken.
1: Dat vind ik al een beter idee.
2: En eigenlijk heel veel dingen van deeg, als je dat een nachtje laat rusten, dan kun je dat 's morgens in de oven doen.
1: En dan ruikt dat ook nog lekker.
2: Ja, daarom. Oh, kijk, je zegt het nu zelf. Als ik opsta in een B&B en ik ruik zelf lekker...
1: Ja, dat is top, hè.
2: Voilà.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Roger, voor mensen die misschien zelf eens een ontbijtje willen voorzien voor vrienden of familie, kan je echt alles op voorhand maken? Een fruitsalade, een salade, vers appelsiensap? Of zeg je, nee, je moet toch ook wel wat de ochtend zelf eigenlijk prepareren?
2: Verse sinaasappelsap, 's morgens dat die schuimkraag van een cappuccino er nog op staat en die eerste zo aan die lippen komt van dat lekkere schuim, dat is toch wel heel
1: en
2: lekker.
1: En een fruitsla ook, vind ik. Als er wat een dag ervoor is en dat is zo zompig, dan moet ik ook niet hebben.
2: Nee. En een lekker omeletje natuurlijk, hè.
1: Oh ja, dat kan ik goed.
0: Ja?
1: Wacht. Wait and see volgende week.
0: En wat is dan de klassieker Veronique de Kok in een omelet?
1: Maar dat is een hele typische, hè. Dat is met ajuin, met geraspte kaas, met tomaten. Soms af en toe wat groentjes in. Dat is echt heel zwaar.
2: Ja, en
1: dat vind ik echt lekker.
2: En voor mij, Veronique...
1: Geen granola met een yoghurt, dat weet ik.
2: Een wentelteefje.
1: Oh ja, ook goed. Ook goed, lekker. Dat maak ik voor de kinderen af en toe zelfs. Bon, Roger, allemaal heel interessante tips. Blijf nog heel even hier. Straks gaan we je smaakpapillen nog nodig hebben.
0: Ja, want ons Veronique die heeft al iets in petto voor jou.
1: Nou ja.

0: dat er iets moois in het verschiet ligt, dat weten we allemaal natuurlijk. Hè. Vanaf volgende week maandag B&B Veronique. Bij ons nog altijd de enige echte Roger van Damme. En Roger, we hebben jouw expertise nodig straks.
1: Want ons Veronique die probeert nu al van het begin dat die B&B is aangekondigd, Roger, het ontbijt op mij af te schuiven. Ik volg dus bakles. Doe dat al heel
0: dat
1: graag.
0: Dat is dan toch slim van mij, nee?
2: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Voilà.
1: Ik vind, het is B&B, Veronique. Ze moet het op zijn minst zelf proberen.
0: Maar dat wil dus zeggen dat jij niks gaat doen.
1: Nee, ik vind dat je het op zijn minst moest proberen. En dat hebben we afgesproken. Dus wat hebben we gedaan? Een lekker stukje cake bij het ontbijt. Een lekkere, simpele botercake. Mm-hmm. Dat is altijd lekker. Dus mm-hmm. We zijn in de keuken gedoken, Veronique en ik. Mm-hmm. En we hebben een cake gebakken.
0: Ja.
2: En heb je dat samen gedaan?
0: Nee, elk afzonderlijk.
1: Zij in haar keuken, met haar recept. Ik in mijn keuken.
0: Ja, dat weten we niet wat dat in zegt, dat weet ik
2: en
0: dus niet.
2: En hebben we hier een leugendetector of niet?
0: Pff,
1: voor Veronique moeten we die misschien wel gebruiken zo meteen.
2: Wat zit er in de buurt? Bakkerij Manus? Bakkerij Delphi?
1: Ik denk dat ze het zelf gedaan heeft.
0: Je zult wel zien dat het zelf gemaakt is.
1: Zo meteen, na 8 uur, Roger, is het aan jou om de winnaar eruit. Zijn je smaakpapillen al opgewarmd?
2: Mijn smaakpapillen zijn volledig opgewarmd, maar ik heb...
0: Ja. Sander, jij weet toch tegen wie dat je praat?
1: Ja, ik... Ja.
0: Als er nu één iemand iets van kent, is hij toch wel?
1: Ik heb mijn broek al 3 keer volgescheten gisteren toen ik in mijn keuken stond.
2: En de belangrijkste tip voor een cake, om hem zacht te houden. Als die uit de oven komt, direct een half uurtje in de diepvries steken. Dan blijft
0: al,
2: het vocht erin.
0: Okay.
2: Dan kun je ze mooi snijden. Een super lekkere cake.
1: Dat heb ik al niet gedaan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Na 8 uur kom je te weten of wij kunnen bakken eigenlijk.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
8: Oh, is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
8: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
8: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
9: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
5: Aan de Ringelier en op Marie Fleur.
3: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 8. Hier is het nieuws met Frauke Kaljon. En Frauke, jij begint met een opvallende uitspraak in de rechtbank.
10: Ja, banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. De zaak draait rond een bejaard koppel dat voor net geen €50.000 was opgelicht. De bank weigerde om het geld terug te betalen, omdat het koppel volgens de bank zeer nalatig was door het zelf over te schrijven naar een oplichter. De rechter heeft de bank nu ongelijk gegeven, want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten. En pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen als het denkt dat de klant nalatig was. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 zoekt nog altijd extra geld door een wafelbak of barbecue te organiseren of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belasting te moeten betalen. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven. Want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuw digitaal controlecentrum. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. En op maandag 15 juni spelen de Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
11: Nostalgie weer.
10: Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. En in het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
12: Veronique en Sander.
0: Woensdagmorgen, we zitten dus officieel in de helft. Nog even volhouden, in het weekend begint al voorzichtig te zwaaien. Nostalgie zorgt intussen voor de beste classics. En dat goede humeur. Fijn dat je erbij bent.

0: mannetjes. Robbie Williams en Let Me Entertain You.
1: Nou ja, die woensdag voelde ineens een pak beter, hè, met Robbie. Goedemorgen.
2: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, en die staat hier trouwens binnenkort in onze achtertuin, hè, Robbie Williams. Die komt live in, is live in het midden Vijverpark hier op Linkeroever. Dat wordt sowieso een groot feest. Maar hier wordt het nu een zoet en culinair feestje. Alhoewel, ik heb wel een klein stressje nu. Roger van Damme, die is hier nog steeds met de beste tips zodat het ontbijt in die B&B volgende week echt wel een succes wordt. Maandag hoop ik hem. En dan komen er een week lang bekende gasten logeren. De ochtendshow die maken wij gewoon, Sander en ik, live vanuit die B&B. Maar dat wil ook zeggen, ontbijten met die gasten. En daar moeten wij dus voor zorgen. Maar Sander wil mij eigenlijk totaal niet helpen. Dus we hebben wel iets gedaan. Sander en ik hebben allebei een botercake gebakken. Roger die zit daar al 5 minuten na te staren van hoe we dat hebben gesneden, hoe die eruit ziet en zo. Mijn stresslevel is volledig de hoogte in gegaan, Sander. Ik geef dat wel toe. Hij gaat zo meteen blind proeven en beslissen welke van de twee je de beste vindt.
0: Ja, ik heb ondertussen in mijn groep... Ik volg bakles, hè.
1: Ja, dat weet ik. Ik heb dan een voorsprong. Ja,
0: met de oma van mijn vriendin. En we hebben een WhatsApp-groep met de bakkertjes. En ik had er al in gestuurd van... Ik heb een cake voor Roger van Damme gebakken. Oh. Ik heb al stress en de hele bakles luistert mee.
1: Maar kijk hoe streng. Die kijkt gewoon. Oké. Okay.
0: Roger, kan je misschien alvast beschrijven wat je ziet?
1: Ja, misschien wil ik dat ook nu weten.
3: Twee cakes die niet van Delafaye of van Manus komen.
1: Oh,
3: sowieso
1: nee,
3: niet.
1: Nee, dat heb ik toch gezegd?
3: Ja, ze zien er zelf gebakken uit. Mm-hmm. Eén betonblokje zie ik. En aan de linkse kant zie ik een luchtiger cakeje. Van vorm wel wat minder, maar ja, dit is hier niet gaar. Dus,
1: Roger, het gaat over de smaak. Proef dat nu gewoon.
3: Oké,
1: allee, proef dat nu gewoon.
0: Dus hij pakt een stukje van de eerste cake, gaat in zijn mond. Wat proef je, Roger?
3: Sappig, niet droog. Maar wat ik zeg, jammer genoeg, niet helemaal 100% uitgebakken. Werk aan gedaan, temperatuur van de oven zeer goed gedaan. 160 graden, 170 graden kunnen we ongeveer zien. Maar van binnen hier...
1: Maar dat is echt een kenner, dat is niet normaal.
0: Dit is het spannendste moment dat ik ooit...
1: Is dat gewoon helemaal die?
0: Spannendste dat ik in mijn leven heb meegemaakt.
1: Ja, ik ook.
3: Nu, voor mij, 7.
0: 7 op 10, oké.
1: Oh my god.
0: Dan gaan we naar de tweede cake. Iets kleiner formaat, iets donkerder van kleur ook. Ja.
3: Als je van, dan hou ook wel meer van. Mooi smerig.
0: Dit is echt heel spannend. Het tweede stukje wordt geproefd. Er wordt gesmaakt.
1: Maar hoe stom zijn we eigenlijk dat zo iemand te laten proeven?
3: Dit is een... richting zelfs mijn eigen mix. Mijn eigen bakmix zou kunnen zijn. Dit is... Ja, 9 op 10. Links.
0: Dat betekent dat de cake van Veronique de Kok gewonnen heeft.
1: En kijk wat ik vast heb. Ik heb inderdaad jouw bakmix gebruikt. Damn! Ik wilde jou er echt inlappen. Ik dacht van, die gaat toch nooit dat herkennen. Damn! Ja, jij bent zo goed.
0: Dus Veronique, je had wat weinig tijd.
1: Ja, ik had wel weinig tijd. En Roger die verkoopt inderdaad van die botercake mixen. Die ik van hemzelf thuis, toen ik bij hem thuis ben gaan eten met vrienden, had ik die meegekregen, dus ik probeer die. Ik dacht, dat gaat hij toch nooit herkennen. Maar hoe kan dit nu? Wauw, Roger.
3: Ik zal jullie eerlijk zeggen, ik heb mijn bakmixen zelf volledig samengesteld.
1: Ja, dat
3: van
1: is
3: begin
1: duidelijk,
3: tot einde.
1: Amai. Maar wauw.
3: Ik moet zeggen, Sander, proficiat. Maar ik kan jou zeggen...
1: Goed geprobeerd, jongen.
3: Ik kan jou
1: goed
3: zeggen...
1: geprobeerd.
3: Ja? Een bakmix is soms niet zo slecht.
0: Nee, ik ga gaan bridgen of gaan manielen, denk ik, als nieuwe hobby. Maar dat betekent wel, Veronique, dat ontbijt volledig van jou is nu in die B&B.
3: Ja, maar ik zal ze bijstaan.
0: Okay.
3: Ik beloof om volgende week...
1: Echt,
3: als het goed is voor jou, breng ik iedere dag iets lekkers.
1: Oh, fantastisch.
0: Maar als de bakmix van Roger van Damme de beste patissier ter wereld 9 op 10 is en ik al een 7 op 10, dan ben ik eigenlijk wel trots op mezelf.
3: Je mocht heel trots zijn.
0: Dankjewel.
1: Roger, merci.

0: Allee, de les van de dag, wees af en toe een beetje lui en koop een bakmix. Maar dan wel die van Roger van Damme natuurlijk.
1: Ja, liefst, ja. Ja, we hebben weer veel tips gekregen van Roger natuurlijk om een super ontbijt te bezorgen in de B&B. Volgende week nog veel werk. Maar Roger, dikke merci om langs te komen.
2: Met veel plezier.
1: En tot volgende week zeker, hè?
2: Ja.
0: Oh, en Roger, vanaf ik nu vragen heb over een cake, ik ga jou beginnen whatsappen. Hè? Gewoon met foto's en dergelijke. Hoe moet ik het hier oplossen?
2: Ik vind het fantastisch.
0: Zalig.
2: Ik moet zeggen, ik ben er zelf van onder de indruk van. Meer mensen zullen het misschien niet geloven, maar ik zweer het echt dat hier niks is gezegd en dat dit 100% echt is.
1: Ja, dit is allemaal echt, ja. Sowieso.
0: Hij herkent zijn eigen bakmix uit de duizend.
1: Goed, straks ga ik weer focussen, want we gaan weer spelen voor zo'n Veronique de Mok. En als jij een team wil vormen met mij, stuur dan nu het woordje Mok in onze nostalgie-app.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Flip, flip, flip, oh. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaart zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: standing. Jodla, die woensdag in zo meteen hard met All I Wanna Do Is Make Love To You. En dat om 9:05, mannetjes.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Zeg Sander, dat is toch geen uur op, hè? Was dat nu? Het is 9:05.
0: In een ochtendrush, mannen. Nee.
2: Och, jij hebt geen kinderen. Niks te rush.

0: Tijd om te spelen, mannetjes. Ik hoop dat die mok vandaag naar Doornen kan gaan, want Lana die gaat spelen. Goedemorgen, Lana.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij moet straks je kindjes van school gaan halen, een half dagje vandaag. Maar met dit weer zal het eerder binnen zitten worden, hè?
1: Ja, het is weer regen weer, ja.
0: Ja, wat ga je doen? Leuke plannen?
1: Nee, voorlopig niet. Nee.
0: Ah, voorlopig nu. Wel, wij gaan proberen dan die dag een beetje goed te maken met zo'n mok.
2: Een dagje chillen in de zetel kan soms ook deugden, hè?
0: Ja, wel ja. Tuurlijk. Zeg, ja. Je moet zometeen binnen de 30 seconden 3 namen correct raden. Dat is het principe van beroemd in 30 seconden. Ik ga die zo goed mogelijk proberen omschrijven en we gaan er meteen aan beginnen. Hier gaan we, de tijd loopt. President van de VS, Republikein, man van Melania, hoe heet hij?
1: Trump.
0: Ja.
1: Donald Trump.
0: Yes, Vlaamse presentator en komiek. Presentator ook van The Masked Singer. En van Zot, daar speelt hij ook in mee. Hoe heet hij?
1: Jens Donker.
0: Ja, ook goed. Amerikaanse tv-persoonlijkheid, de dochter van Kris Jenner. Keeping up with the...
1: Kardashians.
0: Ja, easy.
2: Hoppakee.
0: Vingers in de neus, zei ze. Voilà, die mok die is binnen, Lana. Die komt jouw richting uit. Geniet van jouw vrije namiddag met de kids. En nog veel plezier. Bye.
1: Dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: blijf het te vroeg vinden, jong. All I wanna do is make love to you. 8:58, ik mag er nog niet aan denken.
1: Oh, snopneus.
0: Ja, misschien ook beter van jou dat ik er niet aan denk, want jij zit bij mij in de studio. Het zou heel raar zijn mocht mijn vriendin er ineens opduiken.
1: Ondertussen is het bijna 8:58. Back to serious business. Hier is het nieuws met Frauke Kaljon.
2: Goedemorgen. De Albanese maffia wordt steeds machtiger in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van Knak en Le Soir. In de lopende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie duiken meer dan 2000 Albanese verdachten op. Begin jaren 2000 hield die maffia zich vooral bezig met kleine woninginbraken. Maar nu draait het vooral om grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het geld vloeit dan vaak terug naar Albanië. Als je in de banden staat met je auto, dan moet je vanaf volgende zomer niet langer een gevarendriehoek plaatsen. Dat komt omdat het te gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluohesje achter de vangrail te staan. En in Mazeik in Limburg is gistermiddag een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij was eerst verder gereden, maar keerde later terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Hier en daar valt vanmorgen nog wat lichte regen of motregen. Vanaf de kust wordt het droger. Nog voor de middag komt overal de zon tevoorschijn bij een graad of 20. Later op de dag en vanavond neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien, met nog altijd kans op onweer. Morgen vroeg is het meestal droog met zon, maar opnieuw vormen zich in de loop van de dag buien. En die buien behouden we op vrijdag bij slechts 17 graden. In het weekend wordt het iets warmer.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 6:30. Ondertussen, die woensdag die raast als een sneltrein voorbij. Nu al eens, zeg, amai, tijd vliegt als je je amuseert.
1: Ja, ik ben ondertussen nog altijd wel niet goed dat ik verloren ben van een bakmix.
0: Och, jongen, grow up alsjeblieft, zeg.
1: We hebben een wedstrijd gedaan, want elke cake gebakken voor het ontbijt van B&B Veronique. En Roger van Damme heeft die gekeurd.
0: Pas op. High level, hè?
1: Ja,
0: Als je meteen punten krijgt van zo'n wereldchef.
1: Je had vals gespeeld en je had hem met de bakmix van Roger van Damme gemaakt.
0: Ja, maar ja.
1: En zo ben je natuurlijk kunnen winnen.
0: Moet roeien met de riemen die je hebt.
1: Dat is waar.
0: We hebben nog wel wat tijd, gelukkig, om daar mijn Verofoon zo meteen te bellen. Elke dag is dat ook weer een verrassing die er gaat opnemen. Gisteren was dat Céline van Oitzel, maar aan wie heeft zij hem doorgegeven? Céline kent God en Klein Pirke, dus het is echt moeilijk, hè? Alles kan, straks gaan we meteen bellen.
1: Misschien is het wel een ruimtelichaam die we aan de lijn krijgen.
0: Ja, meteor zeker.
1: Voilà.
0: Ah, maar ik ben mee.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: De Verofoon.
1: Nou, bij wie ligt die Verofoon vandaag? Het kan weer alle richtingen uitgaan. Hè? We gaan meteen bellen, Sander. Hoi, hallo.
2: Goeiedag.
1: Oh, dat stemmetje ken ik. Gerbentje?
2: Ja. Ja, Lucas.
1: Gerben Tuurlings, mijn maatje natuurlijk van bij een echte job.
2: Nee.
1: Oh, jij ze deugen niet. Dan moest ik nog raden wie dat was. Potverdorie.
2: Ah ja, ik kan toch niet recht met een naam zeggen? Nee. Ik dacht, ik wacht even.
1: Zeg, ze dat al een beetje bekomen van onze ziekenhuisperikelen?
2: Het heeft toch lang geduurd, maar we zijn er eindelijk over.
1: Ja.
2: Het was intens, hè?
1: Het was pittig, hè?
2: Ja. Ik weet niet hoe het bij u is gegaan. Voor deeltjes natuurlijk, maar ik kan geloven dat het bij u ook heel intens was.
1: Ja. We gaan nog niet te veel verklappen natuurlijk, hè, voor onze luisteraars. Hè. Maar wie Gerben zegt, die zegt natuurlijk ook frituur. Want ook jij hebt je eigen frituursnack. Twee weken geleden hadden wij Bokkie de Rapper nog bij ons in de studio. Die heeft ook een stack. Gerben, wat is dat met al die BV's die een frituursnack willen? Allee.
2: Ik weet niet hoe dat komt. Ik zweer het. Ik heb geen idee. Ik zeg het, ik heb drie jaar geleden heb ik het idee gekregen om mijn eigen frituursnack op de markt te brengen. Mm. En ik denk dat er zo'n licht in iedereen zijn hoofd is gekomen.
1: Maar,
2: maar ik vind het alleen maar leuk. We zijn de frituur terug hip aan het maken. Want het was
1: terug?
2: Echt al lang niet meer zo hip.
1: Maar jawel. Zit ik elke week in het frituur, elke zondag?
2: Ah, dan, ja, dat uw leeftijd, maar de jongeren deden dat niet meer. Hè, de
1: Excuse me?
2: De jongeren deden dat niet meer. We zijn de frituur terug hip aan het maken.
1: What? Allee, ja, in mijn leeftijd zal ik ook eens iets lanceren. Hè? Wat zou er goed bij mij passen, zoals snackske?
2: Misschien ga ik me daar niet verder over uitweiden, Veronique, want ik wil vrienden blijven.
1: Jij moet wel iets goed maken nu, zo. Wat verdorie.
3: Veronique de Lumpia of zo?
1: De Lump?
2: Oh.
1: De Lump.
3: Je bent hier van alles aan het zoeken. Nee. Zeg, Gerben, jij hebt natuurlijk jouw fantastische lekkere frituursnack. Jouw vriendin Steffi heeft haar kaas. Hebben jullie het wel eens gecombineerd? Is dat een goede match eigenlijk?
1: Ah, ja.
2: Oh my god. Hoe hebben we daar niet eerder aan gedacht? Ah. Sander, dat is een topidee.
3: Hoppakee, viraal een TikTok op mijn naam.
2: Anders komen we dat eens bij jullie doen. Hè. Ah, dan kunnen jullie direct meeproeven.
3: Dat is een heel goed idee.
1: Oh, wij eten allebei heel graag. Laat maar komen. Zeg, met de zomervakantie in zicht. Jij bent een fervente festivalganger, dat weten we. Maar ga je nog op vakantie ook? Wat ga je dan allemaal doen deze zomer?
2: Ik ga nog zo net voor de echte hoogseizoen ga ik nog heel even naar Griekenland samen met Steffi. Mm. En dan is het festivalseizoen. Maar het is vooral optreden. Niet zoveel naar festivals gaan zelf in huis. Het is vooral het optreden op festivals, wat ook extreem leuk is natuurlijk.
3: Ja, met jouw DJ-set natuurlijk. Hè. Dat wordt een dik feestje. Ga je toch niet zo last minute nog een pukkelpop ertussen of een werchter of zo, Gerben?
2: Ah wel, ik heb tickets, maar ik ben zo aan het twijfelen. Ik moet bijna elke dag werken op pukkelpop, dus dan zo naar daar gaan en dan de drang weer staan om de drang te laten staan. Ja,
1: dat vind ik
2: een moeilijke.
3: Ja, zijn we dan
2: als je naar een festival gaat, ja, dan...
3: Ze hebben daar Cola Zero ook. Hè?
1: Of water.
2: Ja, dat vind ik dat. Zo geen biertje drinken op een festival, daar heb ik dat moeite mee.
3: Dat hoort erbij.
1: Eh, wel. Heel fijn om jongens te horen. Geniet van al die festivals, van de vakantie, van de zomer. En een dikke beest aan uw madame.
2: Wederzijds. Merci, mannen.
1: Doet, bye-bye.
0: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Ja, dat stress. Mijn micro stond niet open. Goedemorgen, Alexandra.
1: Goedemorgen. Als het rood lichtje brandt, hè?
0: Ja, maar ik zag het niet. Mijn toevier die stond hier in mijn neus.
1: Dat bedoelt haar plopkap. Haar plopkap.
0: Mijn plopkapje.
1: Wat niks te maken heeft met kabouterplop voor alle duidelijkheid.
0: Nee, nee, nee. Maar kijk eens wat ik voor jou hier heb.
1: Een stukje cake.
0: Mm.
1: Ja. Ja, zelf gebakken zeker.
0: Ah, wat dacht je, sowieso?
1: Ik heb dat wel gehoord, hè, Veronique.
0: Ja, maar het is zelf gebakken met een bakmix van de Roger, maar ik heb het wel zelf in de oven gestoken.
1: Maar ik vind het eigenlijk ook wel straf dat dan Roger kiest voor zijn eigen bakmix.
0: En wel, ik wou hem eigenlijk zitten hebben. We hadden zo een blinde test gemaakt met een baksel dat niet van hem kwam, dan deze. Ik dacht van, ja, dat gaat hij er toch nooit uithalen.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Meteen wel, hè.
1: Ik kan blijkbaar zeggen op hoeveel graden dat je een cake hebt gebakken.
0: En ook dat klopte. Dat is toch gek?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Maar ik vind, het zijn de trucken van de voor, maar chic.
0: Nee, nee, maar ik kan het, hè. Het is niet voor niks.
1: Nee, nee, ik heb het over u, hè.
0: Ah, voor
1: de
0: mij.
1: De trucken van de voor. Maar goed gedaan, goed gedaan.
0: Mocht ze eens een keer proeven.
1: Ik ga proeven. Ik heb daar een heel groot stuk zien liggen.
0: Lekker. Geniet ervan vandaag, hè.
1: Dankjewel, jij ook.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Dat gevoel, dat komt eraan na het nieuws van Aretha Franklin.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
0: Met B&B, Veronique.
7: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
0: Ah, Toby.
7: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
0: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Sta op met Veronique de Kom. Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Ja. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
1: Nostalgie. Goedemorgen, blijkbaar heb ik gezegd. Het nieuws met Aretha Franklin. Er was ergens een comma die je niet gehoord hebt.
0: Het is natuurlijk het nieuws met vrouwke Kallion.
8: Ja, goedemorgen.
1: En de politie opent meer onderzoeken naar de Albanese maffia.
8: Ja, de Albanese maffia wordt steeds machtiger in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van KNAK en De Zwaar. In lopende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie duiken meer dan 2000 Albanese verdachten op. Begin jaren 2000 hield die maffia zich vooral bezig met kleine woninginbraken. Maar nu draait het vooral om grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het geld vloeit vaak terug naar Albanië dan. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. En meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door bijvoorbeeld een wafelbak of barbecue te organiseren. Of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belasting te moeten betalen. En vanaf volgende zomer moet je niet langer een gevarendriehoek plaatsen als je in pannen staat met je auto. Dat bevestigt bevoegd minister Jean-Luc Kruk. Komt omdat het te gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Er gebeuren te vaak ongevallen terwijl we dat aan het doen zijn. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluo-hesje achter de vangrail te staan.
2: Nostalgie weer.
8: Erg regenachtig vandaag met maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Alexandra Potvin.
1: De werkweek. We gaan ze midden doorsnijden. Dat is ook weer raar uitgedrukt, hè? Het is zondag, denk ik. De muziek blijft goed. Robert Palmer en UB40 na Aretha Franklin. Music.

van Robert Palmer en UB40. Goedemorgen, het is 3 juni en blijkbaar is dat ook Wereldfietsdag. En dat merk je ondertussen ook wel in ons land. Amai was dat. De voorbije jaren zijn er zoveel fietsen bijgekomen dat je nu bijna sneller in een file van bakfietsen staat dan van auto's. Vlaanderen trapt massaal. Ook veel van mijn collega's die komen met de fiets. Hoe zit dat trouwens met jou? Ben jij ook een fietser voor het plezier of rijd je ermee naar het werk? Ik weet één ding en dat is dat ik ook serieus uit mijn doppen moet kijken als ik met de fiets rijd. Omdat er zoveel zijn, dat je echt uit je dop moet kijken. En ogen overal moet hebben. Maar fietsen blijft wel superplezant natuurlijk.

0: Mature van Ultravox. En Frey stuurt in de Nostalgie-app. Mag die zanger 80's op zijn best. En ik geef hem helemaal gelijk. Het is dus vandaag de internationale dag van de fiets. En Greetje heeft daarop gereageerd. Ze stuurt toeval. Mijn dochter van 15 wil graag een fiets om in haar school te gaan. Mijn hart staat nu al stil. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Het is heel druk ook, wat fietsen betreft. Maar zeker een helm voorzien en laat haar gewoon gaan. Dat komt allemaal wel goed. Zometeen een zanger die op weg is naar zijn 33e verjaardag. Zaterdag is zover. Het is al een tijdje stil rond hem als het over zijn carrière gaat. Maar misschien komt er wel een luid verjaardagsfeest voor George Ezra. Ik speel hem naar de Spice Girls.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
3: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
2: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
4: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker. Tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Lenen bij Lenen.
11: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee, Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Als dit herkenbaar is voor jou...
14: Zeg Chantal, wat is dat?
15: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
14: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
13: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
14: Die kurkwand. Dat was een goede tip, hè?
15: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
14: Ah, ja.
13: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
16: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
18: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

Zaterdag. Feest voor George Ezra, want dan wordt hij dus 33. Ja, het leven is een feest en soms ook verdriet. En we lazen vanmorgen weer dat een man met een fantastisch mooie stem, Peebo Bryson, dat hij overleden is. 75 geworden. Ik ga zo meteen een van de grote hits spelen. Na de Pretenders.

0: vlot gedraaid op mijn slaapkamer.
1: En meteen fan geworden.
0: De Pretenders, hun eerste grootheid was Brass in Pockets. En ik zeg het vanochtend vroeg, Peebo Bryson is overleden, 75 geworden. Hij was nog goed, want er stonden nog optredens gepland, maar enkele dagen geleden getroffen door een beroerte en uiteindelijk overleden. Ja, dat was echt een man van grote slows. Hij begon als soul- en funkzanger, maar is groot geworden in de 80s en 90s tot de specialist toch wel, denk ik, van het romantische duet. We kenden hem van een nummer samen met deze Roberta Flack. 1983 was eigenlijk zijn eerste grote hit. Geweldig nummer. Grote hit geworden. Peebo Bryson en Roberta Flack. En zo ging het maar door, want hij werd gelinkt aan Disney. Daar heeft hij twee grote nummers voor ingezongen. Beauty and the Beast. Uit de gelijknamige film met Celine Dion kregen ze een Grammy en een Oscar voor. En ook voor het nummer dat ik nu ga spelen en ook uit een Disney film komt. Ook met een Oscar bekroond. En het werden allemaal wereldhits natuurlijk. Rest in peace, rustacht, lieve man, Peebo Bryson, zo zag hij er toch uit. Wij blijven natuurlijk zijn fantastische hits spelen, zoals deze. A Whole New World, samen met Regina Bell uit Aladdin.

0: Vivo Bryson, gisteren overleden en daarom nog eens samen met Regina Bell dat prachtige duet uit Aladdin, A Whole New World. Bij Nostalgie uiteraard, op woensdag voormiddag op weg naar de helft van de werkweek. En het is zo'n beetje, ja, het is een dag om straks in je zetel te kruipen, hè. En te genieten van een goede reeks. Of gewoon een boek lezen, of luisteren naar de radio, of naar jouw favoriete muziek. Dat kan je hier natuurlijk heel de dag doen. Met zometeen Aha, Take On Me. En ook een artiest die eigenlijk, ja, vooral goede muziek heeft gemaakt. Nooit een schandaal overgelezen. Nooit lastig gedaan, altijd sympathiek. Ik heb het over Billy Ocean.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
16: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
18: Sorry, Parties WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
20: Hits at Work.
21: Alexandra Potvin.

videoclip. Was ik destijds toch wel serieus van onder de indruk. Aha, hoorde je. We are music. Sebastiaan is gisteren 40 geworden. Hij stuurt in de app. Ik heb rustig gevierd, maar deze morgen was er wel een dafalganneke bij de koffie. Ja, Sebastiaan, na het feestje voor je 40ste moet dat kunnen. Hè. Is dat zelfs heel normaal, denk ik. Doe het dan wat rustiger aan vandaag. Geniet hier bij Nostalgie van de allerbeste muziek. Zo meteen Vanessa Carlton, 1000 miles. Maar eerst Bryan Adams op zijn best. Tenminste toch voor mij niet met een grote show, niet te veel muzikanten, maar zo een MTV Unplugged. Ja, hij heeft dat ook gedaan in 1997, opgenomen in New York. En dit was daar toen ook bij. De versie van Back to You, MTV Unplugged. Het is Bryan Adams.

0: Met de juiste wandelschoenen zal het wel lukken, zeker. 1000 miles. Vanessa Carlton bij Nostalgie. Ondertussen zit ik mij bijna ziek te eten in die cakes. Veronique en Sander hadden er allebei één gebakken. En Roger van Damme heeft vanmorgen de beste eruit gepikt. We gaan daar straks nog eens op terugkomen. Veronique heeft natuurlijk een beetje vals gespeeld. Daar is ze zeer sterk in. Maar de cakes zijn wel super lekker.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Het was natuurlijk allemaal naar aanleiding van de BNB. Deze maandag start hier bij Nostalgie. BNB Veronique. Muziek blijft lekker, ook na het nieuws van 14 uur. Simply Red komt eraan met Fairground.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
7: Op sunweb.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
12: Denk je soms nog aan
11: De Mens. Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
13: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
14: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:10. Het nieuws met Vrouwtje Kalion. Gedetineerden krijgen blijkbaar meer kansen om te reïntegreren in de maatschappij, Vrouwtje.
15: Ja, ze kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams onderwijs- en justitieminister Zuhal Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook aan voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die bijvoorbeeld niet werken. Volgens De Lijn is het de verantwoordelijkheid van de scholen en busbedrijven om klachten over chauffeurs op te volgen die in onderaanneming voor De Lijn rijden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daar opent net vandaag een economische conferentie met heel wat Russische leiders, onder wie ook president Poetin. De Oekraïnse aanval was gericht op energieinfrastructuur en militaire doelwitten in Sint-Petersburg. En het lijkt erop dat Oekraïne zo reageert op de zware Russische aanval van maandagnacht, waarbij zeker 23 mensen omkwamen.
1: Nostalgie weer.
15: Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend dan nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Hits at work.
9: Alexandra Potvin.

0: Franse hits bij ons in de hitlijsten. Onder meer deze Julia Eclair met Hélène. Nostalgie. Volgende maandag is het zover. Dan zwiert Veronique de deuren van haar B&B open. En ontvangt ze elke dag een nieuwe gast die we 's ochtends dan ook horen op de radio. Want er wordt natuurlijk ook nog live radio gemaakt. En het is al duidelijk, Sander is niet van plan om veel te helpen. Ik hoorde hem vanochtend letterlijk zeggen, ze moet het maar zelf proberen. Ze heeft het zelf gewild, dus dan doet ze het ook maar zelf. Maar als er iets is dat superbelangrijk is, dan is dat toch wel het ontbijt. Ik vind dat op vakantie eigenlijk het gezelligste wat er is. En dat is voor mij ook heel belangrijk in een B&B of een hotel, dat goed is, gewoon het ontbijt. En daarom kwam Roger van Damme langs om Veronique wat tips te geven over wat je nu eigenlijk het beste serveert aan je gasten.
1: In het weekend mag dat zo echt super luxueus zijn. Alles
2: met croissants en pistolets.
1: Ja, vind ik wel. Ja. En persoonlijk in door de week een gezond ontbijt. Mm-hmm. Hey, een stukje banaan met wat granola erbij, wat yoghurt, een fruitsapje en een lekker omeletje natuurlijk. Hè.
0: Oh ja, dat kan ik goed. Een omeletje, dat kan ze goed. Dus ik ben heel benieuwd wat voor omeletjes dat dan gaan worden. Bij Veronique in de B&B wordt vervolgd. Er was ook nog iets met cakes. Daar komt Marcia straks op terug. En uiteraard op onze socials ga je daar ook een en ander over zien verschijnen.

0: Elsie Dollander heeft ervan genoten. Toppertje stuurt ze in de app. Ja, Faith No More, altijd goed natuurlijk. En Mario luistert ook elke dag samen met zijn collega Christophe op het werk. Christophe wordt 51 vandaag. Proficiat Christophe, 3 dikke kussen van mij. En alle andere collega's hier van Nostalgie. En welkom bij ons tofste clubje natuurlijk. Hè. Ik heb zo meteen wel, sorry op je verjaardag, liefdesverdriet. Zoals je het niet wil meemaken, maar het is wel een fantastisch mooi nummer van ABBA. Eerst nog The Jacksons.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
11: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

Ja, dat is liefdesverdriet zoals je het niet wil meemaken. En toch kwam Amma er goed mee weg. Een van hun mooiste. Je hoorde het bij Nostalgie op woensdag vanmiddag. Ik heb zo meteen Rod Stewart. En ken je dit nog van Sasha? Sasha, dan denk ik terug aan eind jaren 90. Toen heb ik hem geïnterviewd op de radio. Ik droeg een t-shirt met nogal twee opvallende ogen. En dat was zo iets boven mijn boezem. Laat ons zeggen dat zijn blik.

0: honderden, misschien duizenden keren heeft hij dat gezegd tegen vrouwen. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. En natuurlijk is er ook een eerste en grootste hit vandaag. We duiken in het verhaal van een man met één van de meest herkenbare stemmen uit de 80's. En eigenlijk ook opvallend gedurfde teksten voor die tijd. Ik laat een stukje horen van zijn eerste hit. Met ook zijn eerste groep. Weet je het al? Ongetwijfeld. Het komt eraan na Let's Talk About Sex van Salt en Pepper en ook Abel.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Zee de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
11: Ah, de honey mustard. En jij?
10: Zonnebril.
11: Voor de zon?
10: Voor de ribbekjes.
11: Hoe?
10: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
12: Radisse.
13: De Vos Lemmes.
14: Code Yellow!
15: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
16: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
17: We are music.
18: Hits at work.
19: Alexandra Potvin.

Marcel en Peppe. Nostalgie. Met in de eerste en grootste hit vandaag, Jimmy Somerville. Ja, dat is een zanger natuurlijk met verschillende muzikale hoofdstukken. Klein van gestalte, grote présence, heb ik altijd gevonden. En natuurlijk die unieke hoge stem. Hij begon in de jaren 80 bij Bronski Beat. Een groep die toen best wel gedurfd was met songs over anders zijn en ergens je plek zoeken. Hun allereerste hit werd meteen een klassieker, echt grote hit. Small Town Boy uit 1984. Over weglopen uit een kleine stad waar je niet aanvaard wordt. Best een zwaar thema, ook heel emotioneel gezongen door Jimmy. En toch zing ik het iedere keer vrolijk mee. Het werd de nummer 1 in België en groeide uit tot een echt jaren 80 anthem. En het is een hit die we bij Nostalgie met veel liefde blijven spelen. Hier is Small Town.

was er blij mee. Ontroerend en mooi. Altijd fijn om deze terug te horen. En ook Yuri zegt, wat een zalige schijf. Blijft die Bronskibi toch? Dat is absoluut waar. En ook van een grote betekenis natuurlijk. Small Town Boy. En die grootste hit van Jimmy Somerville, die krijg je straks bij Marcia. En toen zat hij ook bij een andere groep. Dat is voor rond 1:15 vanmiddag. En dit zijn de Blues Brothers.

0: naar de hemel ga, dan toch liefst in één trek en niet Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins hoorde je bij Nostalgie op weg naar de woensdagmiddag. En een ideale namiddag om te studeren, hè, als je naar het weer kijkt buiten.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Al wil Queen iets totaal anders. I want to break free. Die krijg je na het nieuws van voor 11 uur.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
1: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Download nu de Nostalgie-app
10: en doe mee met unieke wedstrijden.
11: Ik ben rapper Rick en ik doe alles.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
3: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Fraukje Kallion. En gedetineerden krijgen blijkbaar meer kansen om te reïntegreren in de maatschappij.
4: Ja, gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams onderwijs- en justitieminister Zohal Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Zo'n 270 reizigers hebben de nacht doorgebracht op Brussels Airport, dat bevestigt de luchthaven. Komt door de plotse staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Daardoor werden 140 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. Na 9 uur 's avonds kon nog een 40-tal uitgestelde vluchten vertrekken, maar een deel van die reizigers zijn dus in de luchthaven blijven slapen, wachtende op hun vlucht vandaag. De situatie is intussen weer normaal. Alle vluchten kunnen doorgaan. En in Southampton, in het zuiden van Engeland, is een betoging uit de hand gelopen. De politie ligt er onder vuur na de dood van een 18-jarige student vorig jaar. Op bodycams is te zien hoe agenten de jongen in de boeien sloegen terwijl hij aan het sterven was na een steekpartij. Agenten dachten dat hij de dader was in plaats van het slachtoffer. Honderden mensen kwamen op straat om te protesteren, maar het werd al snel onrustig. Gemaskerde actievoerders gooiden met stoelen, blikjes en fakkels.
3: Ja, dat is wel nieuws waar ik gisteravond ook niet goed was toen ik ernaar keek.
4: Ja, het proces is nu terug begonnen.
3: Ja, en de hel barst nu een beetje los, denk ik, daar in Southampton.
2: Nostalgie weer.
4: Het is nu overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droger en zonniger vanaf de kust. Het weekend blijft wisselvallig met regen, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at work.
1: Alexandra Potvin.
3: En ondanks de regen vandaag probeert George Michael je toch te overtuigen om naar buiten te gaan. Ja, tussen de buien door kan dat perfect natuurlijk. Outside naar Queen. And I want to break free.

Ja, ja, lekker in het gras. Met veel pollen. Waar we al zo lang last van hebben. Maar het zou toch moeten beter nu met de regen. George Michael en Outside bij Nostalgie. En daarvoor Queen. En Petra die reageerde daarop. Ja, dit liedje van Queen, dat kan je onmogelijk beluisteren zonder aan de videoclip te denken. I Want to Break Free was dat. Dat is zo bij heel veel van die hits uit de 80s en 90s ook nog. Dat je onmiddellijk ook denkt aan het beeld dat daarbij hoort. Ik heb een groep, je hoort ze niet zo vaak hier, maar ik ben blij dat ik ze in mijn playlist heb vandaag. Talking Heads klonken begin jaren 80 al heel futuristisch. Dat kwam natuurlijk door hun geniale frontman, dat was David Bowie. En een van hun beste speel ik na deze Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Xanadu.

0: Geweldig toch, Talking Heads. En die David Byrne, die treedt nog op met zijn band. En dat schijnt fantastisch te zijn. Met heel veel positive vibes ook. En natuurlijk ook weer een ondernemer aan de telefoon zometeen, dankzij Unizo. Het is iemand ja, die een aantal jaren geleden haar eigen lingeriezaak heeft opgericht. En ze maakt echt heel, heel veel tijd voor de mensen in haar winkel. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het verhaal krijg je zometeen na John Legend, All of Me en ook Hanson.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Leden bij Leemans.
16: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
17: Allee Harry.
16: Wat?
17: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
16: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
15: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
19: Oh, is die goed?
18: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
19: Wat is daar mis mee?
18: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
19: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
15: Mode die bij je past. En steeds verrast Marie Fleur.
11: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
20: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
21: Kijk, die zijn in mijn jas.
20: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
11: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
22: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at Sea. 4 topartiesten van bij ons op 1 podium. Bart Peters.
23: Denk je soms nog aan
22: De Mens. Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.

0: John Legend. Voor sommige dingen wil je toch nog altijd een echte winkel binnenstappen waar iemand tijd voor je maakt. Zeker als het over lingerie gaat. Lieve van Mavi Lingerie in Dilsen-Stockholm bouwde 5 jaar geleden haar zaak helemaal van nul op met 1 duidelijke missie. En dat is vrouwen op hun gemak laten voelen door hen oprechte aandacht te geven. Zelfs op afspraak als je dat wil. Dag lieve.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, lingerie kopen, dat is toch ja, iets heel persoonlijks en soms ook iets wat mensen onzeker maakt. Hoe probeer jij hen een comfortabel gevoel te geven?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik probeer in de winkel te staan voor eerlijk advies, persoonlijk advies. Klanten ook op hun gemak te stellen door te luisteren naar wat zij graag willen, zij zoeken. En daar een mooie weg samen in te zoeken naar een goed passende BH.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Juiste maat, juiste pasvorm. Want hoe vaak dragen vrouwen eigenlijk ongemerkt het verkeerde model of de verkeerde maat?
1: Eigenlijk heel vaak dat ze het verkeerde maat of model dragen. Ook omdat in je leven vaak je BH-maat vaak verandert. Uh-huh. Dat enerzijds, anderzijds ook gewoon soms omdat met slijtage je BH toch niet meer helemaal zit hoe het hoort. En het dan altijd fijn is in een winkel, in een fysieke winkel, dat je toch nog eens even opgemeten wordt en met advies kan kijken welke bij jou past. En we ook snel kunnen schakelen van wat zit er het beste? Of we gaan switchen naar iets anders.
0: Ja, tuurlijk, want je borsten veranderen nog natuurlijk, hè? Als je ouder wordt, zo is dat.
1: Ja, klopt inderdaad. Door heel veel verschillende factoren kan dat veranderen. En het is heel fijn om dat regelmatig eens na te laten kijken, zodat toch nog alles mooi zit en mooi past.
0: Ja. Op maandag en dinsdag werk je enkel op afspraak. Waarom was dat voor jou zo belangrijk om dat aan te bieden?
1: Ik vond het heel fijn, enerzijds ook dat dames zich daar op hun gemak voelen. Anderzijds is het voor verschillende redenen dames die dat beter past qua tijdstip. Dames die een borstoperatie hebben gehad. Ja. Dames in een rolstoel die liever op hun gemak komen. Eigenlijk heel veel verschillende redenen. Ik voorzie voldoende tijd dat iedereen zich op zijn gemak voelt en daar op afspraak kan komen.
0: Ja, en het zijn de bekende mooie merken die je verkoopt. Dat heb ik ook al gezien op je website.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe ben je eigenlijk op de naam Mavi gekomen?
1: Dat is een samenkoppeling van mijn metekindjes Marta en Vivian.
0: Ah, oké. Super tof. En komen die ook wel eens langs in de winkel?
1: Wat is?
0: Komen ze ook wel eens langs in de winkel?
1: Ja, zeker. Die springen regelmatig eens binnen. Het is altijd heel fijn als zij eens komen kijken in de winkel.
0: Oké. Lieve, mooi wat je doet. Bedankt ook om ons eraan te herinneren dat goede lingerie niet alleen mooi moet zijn, maar vooral goed moet voelen en bij je lijf moet passen eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is heel mooi gezegd, inderdaad.
0: Ja, Mavi Lingerie, Dilsen-Stockholm, daar moet je zijn, met ook een hele mooie website. Dankjewel en nog heel veel succes, lieve.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: Diana King en een pak luisteraars hebben een snackbar van Koruit ontvangen en sturen zo'n lieve berichten in onze app. Tanja en Jamie bijvoorbeeld, net de snackbar ontvangen voor de zoon Jamie. Nogmaals hartelijk bedankt. Ook bij Johan de Kok is hij toegekomen. Dankjewel, stuurt hij. En Peggy Thuis heeft een foto van een gelukkige dochter gestuurd met een snackbuis in haar armen. Ze ziet er gelukkig uit, echt waar. Ja, het is echt een grote snackbuis vol gezonde snacks om je vlijtige student mee te verwennen als je er ook heen wil. Gewoon een aanmoedigend berichtje inspreken in de Nostalgie-app. En dan ben je er straks misschien ook een bij Sean en Linke tussen 3 en 6. Ah, Tom stuurt ook nog dat hij van hem is aangekomen. Laat het smaken, hè.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Als dit herkenbaar is voor jou...
17: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
18: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
17: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
16: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
17: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
18: En of dat beter klinkt.
16: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
19: Kurkfabriek van Avermaat.
0: Met B&B, Veronique.
20: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
0: Ah, Toby.
20: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
0: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
21: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
22: Sta op met Veronique de Kok.
21: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
23: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
24: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
25: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
23: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
24: Oh, maar dat is correct.
25: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
1: Set Work.
2: Alexandra Potvin.

Niet veel zin. If I could turn back time. Gewoon vooruit. Doe hier ook, want Marcia komt eraan tussen 12 en 3. En of je nu aan het werk bent, onderweg of een vrije namiddag, nog beter. Genieten zal je van haar playlist. Ik heb nog Robbie Williams. Hier is Strong.

0: straks bij Nostalgie.
1: En we blijven met ons hoofd en ons hart in de 90's zometeen. Lannebeat komt er netjes aan om 12 uur.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: We hebben bezoek van Roger van Damme. En Roger, jij vertelde dat je nog DJ bent geweest.
4: Klopt.
3: En werkte je toen ook al als patissier, Roger?
4: Ja, absoluut. Daar was de bakker nooit blij mee, want ik ging eerst werken in de discotheek en dan kwam ik een beetje moe en versleten kwam ik...
2: Nou, als je jong bent, dan lukt het allemaal nog wel, hè?
4: Alles.
3: Het waren soms een beetje geflambeerde koffiekoeken, denk ik dan eigenlijk.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
1: Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws krijg je van Frauke Caljon. En Frauke, de productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil.
7: Ja, het komt door een staking bij de toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gistermiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast twee nieuwe opdrachten greep. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook over voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Volgens de lijn is het de verantwoordelijkheid van de scholen en busbedrijven om klachten over chauffeurs op te volgen die in onderaanneming voor de lijn rijden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En dit komt net binnen. Er is dan toch geen nieuwe overtreding gebeurd door dezelfde busfirma 3 dagen na het dodelijk ongeval in Buggenhout. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media melden dat dezelfde busfirma aan dezelfde overweg door het rode licht reed. Infrabel bekijkt wel nog de beelden van de dagen erna. En de Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, zijn de Nations League competitie in China begonnen met een nipte nederlaag. Het werd 3-2 tegen Polen. Dat is de nummer 5 van de wereld. Deze prestatie tegen topland Polen geeft wel vertrouwen naar de volgende wedstrijden. Overmorgen spelen de Yellow Tigers tegen Tsjechië. In het weekend staan de matchen tegen Thailand en Servië op de planning.
0: Nostalgie weer.
7: Het is nu overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droger en zonniger vanaf de kust. En het weekend blijft ook wisselvallig. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
8: Marcia Boirodi.

If Only I Could, Sydney Youngblood. Mag ik zeggen hoe tof ik het vind eigenlijk dat wij de muziekslingers mogen ophangen in jouw woensdagmiddag? Het gaat u niet spijten, ik beloof het je. Je zit hier bij de gezelligste radioclub van het land. De lekkerste hits at work hier bij Nostalgie. Ik ga ervoor zorgen vanmiddag dat jij even stevig overeind blijft staan als Thibaut Courtois in zijn goal gisteren. Zometeen alle meisjes aan de macht met Jasmin. En nu James Arthur, Impossible.

0: altijd wel een plekje voor Jasmin hier bij Nostalgie. Alle meisjes aan de macht. Meisjes aan de macht. Straks hoor je Depeche Mode ook al hier bij mij. En nog een prachtige song van Bill Withers. En elke vrouw met wie hij iets heeft gehad op liefdesvlak, denkt dat het over haar gaat. Het zou nog wel eens goed kunnen ook, je hoort hem zo.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè.
10: Ah, bon.
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Bill Withers, met die enorme lading I know, I know, I know, ergens halverwege de song, was eigenlijk een tijdelijke opvulling. Hij was van zin om daar nog een strofe tussen te schrijven toen hij het demootje moest opnemen. Wat viel zo in de smaak bij zijn muzikanten in de studio dat hij het maar zo liet, uiteindelijk. A happy little accident, zou Bob Ross daarover zeggen. Maar goed, Paula Abdul komt ook al binnensluipen in jouw middagpauze. Dit is Straight Up.

0: get this party started. Het zal wel zijn. Straks neem ik je mee terug naar de 80's, naar de nachtclubs. Die dreunden toen op een mix van drumcomputerbeats en synthesizers. Een held op hoge noten uit die mooie tijd. Die krijg je zo na Fleetwood Mac en Boyzone.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: We are music. Hits at work.
14: Marcia Boirodi.

Naast Fleetwood Mac, vandaag extra aandacht hier in Hits at Work voor de muziek van Jimmy Somerville. En ik zie in de Nostalgie-app dat Thierry Verkouter het geluk heeft gehad ooit om hem een set te zien draaien in Rêve d'eau, de discotheek in Valenciennes in Frankrijk. We kregen toen allemaal een kartonnen masker met Jimmy zijn hoofd opgedrukt, stuurt hij erbij. Zalig, Thierry! Ja, dat zijn de momenten. Vrijuit genieten van die muziek. Allemaal mee voor Jimmy Somerville als frontman bij Bronski Beat. Small Town Boy, die kreeg je daar straks al bij Alexandra. Groeide echt wel uit tot een echt jaren 80 anthem. Maar zijn grootste hit moest dus nog komen. En die scoort hij uiteindelijk met The Communards. Een cover van een heerlijke soulsong uit de 70s. Die werd uiteindelijk getransformeerd in een wervelwind van elektronische beats. Er zitten uitbundige blazers in die je instant goedgezind maken. En vooral natuurlijk de kers op de taart. Somerville's unieke falsetstem. Glas, helder, loepzuiver. Een song die schreeuwt om liefde en verbondenheid. En die je bijna 40 jaar later nog altijd met gemak naar de dansvloer trekt. Hopelijk ook daar bij jou vanmiddag op het werk. We gaan los op de grootste van Jimmy Somerville. Don't leave me this way.

alweer afgevinkt, zie. Jimmy Somerville. En zoveel projecten in de muziek. Van welke artiest zou jij graag eens twee songs willen horen hier in Hits at Work? Want jij doet de suggesties natuurlijk. Stuur gerust door in de Nostalgie-app. Dan regelen Alexandra en ik met plezier de eerste en de grootste hit van die artiest. Voor Eric Grant en Lisa Stansfield hoef je al niks meer te doen. Krijg je nu al. Eerst Lisa en haar Chain.

0: straks bij Nostalgie.
1: Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
11: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Nostalgie. Het is 2:01. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. En er is twijfel over die mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout.
14: Ja, dat klopt. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Verschillende media melden dat een chauffeur van dezelfde busfirma 3 dagen na het drama opnieuw door het rode licht reed, toen de slagbomen naar beneden waren. Een interne mail van de busfirma sprak ook van ooggetuigen van zo'n nieuwe overtreding. Uit de geanalyseerde camerabeelden van vrijdag blijkt daar twijfel over te bestaan. Spoornetbeheerder Infrabel onderzoekt ook nog de beelden van de dag ervoor. En bij het tragische ongeval kwamen 2 kinderen, een begeleidster en een chauffeur om het leven. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Dat komt door een staking bij het toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast 2 nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. De politierechter in Veurne heeft een 32-jarige vrouw uit Diksmuiden vrijgesproken voor gsm-gebruik achter het stuur, hoewel ze met de telefoon in de hand werd geflitst. De vrouw werd geflitst bij een trajectcontrole en op de foto was haar gsm-gebruik duidelijk te zien. Maar de rechter oordeelde dat de beelden van onbemande flitscamera's hiervoor geen wettelijke bewijswaarde hebben. Omdat ze bovendien nooit over de gsm was verhoord, kreeg ze de vrijspraak. Voor de snelheidsovertreding zelf kreeg ze wel een boete van €80.
0: Het weer met Erwin Franks.
15: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. In Frankrijk en op de Noordzee liggen buien op de loer. En die buien veroveren in de loop van de middag en vanavond ons land. Het zijn opnieuw stevige buien met kans op onweer bij een graad of 20. Morgen en vrijdag verandert er niet veel. Het is wisselvallig en het wordt wat frisser. Het is echt wachten tot zaterdag, dan wordt het droger en warmer. Maar ook dat is tijdelijk. Tegen zaterdagavond gaat het alweer regenen.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
11: Marcia Boirodi.

Backstreet Boys in jouw woensdagmiddag 3 juni alweer hier bij Nostalgie Wereldfietsdag vandaag. Mijn favoriete vervoersmiddel in de frisse buitenlucht. Je beweegt, het is gezond en je staat nooit in de file. Dat vind ik de grootste plus. Want het is natuurlijk niet voor iedereen zo evident natuurlijk om je woonwerk met de fiets te kunnen doen. Hopelijk vind je snel nog eens een momentje om een tourke te doen in het groen of langs een mooie fietsroute. Ook dan zijn we er voor jou met de grootste hits op een heel mooi tempo. Als je toevallig op je tweewieler zit, een goede Donna Summer onderweg om die cadans erin te houden. En deze Stevie Wonder, Superstition.

0: A Love is in Control. Jessica Murrissen gaat hem ook goed benutten vandaag, deze wereldfietsdag. Ze stuurt in de Nostalgie-app straks de tandem op met mijn zoontje. 4 kilometer in de benen duwen op weg naar de tandarts. Ik duim, Jessica, voor weinig druppels onderweg. En vooral ook een vlekkeloze controle bij de tandarts straks. Hè. De kreuners fietsen sowieso ook al mee, zo meteen.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Luister.
5: Summerdeals!
4: Hoor je het ook?
5: Summerdeals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate. KBC beweegt met je mee.
11: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
12: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
13: Pa, check this.
14: Hm?
13: Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
14: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
16: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
17: Oh, is die goed?
16: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
17: Wat is daar mis mee?
16: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
17: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
18: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
19: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

0: Ed Sheeran. Die stond volgens mij ook van voor, hoor, toen ze de charme aan het uitdelen waren.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanmorgen, culinair bezoek in Sta op met Veronique de Kok. Mijn collega's van de ochtend, Roger van Damme, kwam eens een keer kijken hoe klaar onze Vero ervoor is om een lekker zoetigheidje te serveren bij het ontbijt in haar B&B binnenkort. Dus hij kwam haar bakkunsten en die van onze Sander jureren. Maar wie kwam daar dan als winnaar uit?
2: Dit is een richting zelfs mijn eigen mix, mijn eigen bakmix. Zou kunnen zijn. Dit is ja, 9 op 10, links.
3: Dat betekent dat de cake van Veronique de Kok gewonnen heeft.
4: En kijk wat ik vast heb. Ik heb inderdaad jouw bakmix gebruikt. Damn!

0: Ik wilde jou er echt inlappen. Ik dacht van, die gaat toch nooit dat herkennen. Damn.
1: Ja, zeg, een lepe tante, hè, ons Vero. Proberen scoren met de bakmix van de jury. De cake gaat dus al zeker in orde zijn volgende week. Maar hoe vlot of stroef het voor de rest gaat lopen in B&B Veronique, hoor je dus vanaf nu maandagochtend 6 uur. Insta op.

0: Let's get together and feel alright. Dat is zeker het plan. Zometeen gaat het tempo terug omhoog. Met een dance anthem dat je ongetwijfeld hebt gehoord. Of tot diep in je onderbuik hebt gevoeld. Op een festivalweide misschien. Tijdens een nachtje feesten. Of wie weet wel aan het zwembad op vakantie. Komt eraan naar Madonna zometeen.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Met B&B, Veronique.
12: Ja, zeg Veronique, Toby Alderweireld hier, hè.
11: Ah, Toby.
12: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
11: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
13: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
14: Sta op met Veronique de Kom.
13: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
15: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters,
16: denk je soms nog aan
15: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de Zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
17: We are music.
18: Hits at work.
19: Marcia Boirodi.

Wat een nummer dit. Wanneer de dansvloer meer wordt dan een plek van tijdelijk vermaak. Dat is toch ongelooflijk. Fateless horen, dat is toch duizenden kopzorgen die verdwijnen plots. De muziek die het overneemt. En je verbonden voelen met mensen die je zelfs totaal niet kent daar op die dansvloer. Met Maxi Jazz als trouwe gids. God is a DJ, hebben we ook alweer gehad vanmiddag. De tijd vliegt, is alweer bijna 2 uur. Zometeen het nieuws. Maar net nog tijd genoeg voor deze Mark Ronson en Amy Winehouse. Valor.

0: bij Nostalgie.
1: Ja, een van de lekkerste duetjes uit de 90's, toch? Brian Adams en Mel C. Komen er zo aan.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Zo wordt het 3-2. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. Je hebt weer info over het overleg tussen Aldi en de vakbonden, Simon.
13: Ja, supermarktketen Aldi wil al zijn winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag dan zelf kiezen of het op zondag werkt in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts één vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. NAVO-baas Mark Rutte is vanochtend liever samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen aangekomen in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Ze houden voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Dat is een orgaan waarin het land op gelijke voet met de lidstaten kan overleggen. Rutte spreekt er ook met president Zelensky. Die vraagt de NAVO-landen al langer dringend om extra luchtverdediging. Zeker nu Kiev de afgelopen dagen weer zwaar onder vuur ligt door Russische drones en raketten. De Franse fraudedienst heeft de Aziatische modegigant Shein twee boetes opgelegd van in totaal ruim 22 miljoen euro. De boetes zijn het gevolg van verschillende tekortkomingen. Zo respecteert het bedrijf de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen niet altijd en ontbreekt er verplichte informatie over de traceerbaarheid van de kleding. Ook vermeldt Shein niet dat er microplastics in de stoffen zitten. In totaal kreeg Shein in Frankrijk al voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes.
0: Nostalgie weer.
13: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Ook in het weekend veel wolken. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
14: Marcia Boirodi.

Imaski, Gianna Nannini, een stroom van hits die jou zo vlotjes door je dag gaat duwen. Of het nu al werkend is, al blokkend of lekker genietend van een dagje vrij. Jordan uit Grimbergen heeft in elk geval genoeg in huis om ons allemaal te laten ontspannen na zo'n lange dag op het werk. Hij heeft een soort bibliotheek met steentjes die we allemaal al in onze handen hebben gehad. Straks, iets voor 2:30, hoor je juist wat dat verhaal is. Eerst nog meer muziek. Zometeen Kim Appleby en dit is Tam Odell.

0: weg willen hier bij Nostalgie. Bruce Springsteen ook aan start, klaar voor jou. En Dolly Parton, van haar kwetsbaarste kant zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: We hebben bezoek van Roger van Damme. En Roger, jij vertelde dat je nog DJ bent geweest.
4: Klopt.
3: En werkte je toen ook al als patissier, Roger?
4: Ja, absoluut. Daar was de bakker nooit blij mee, want ik ging eerst werken in de discotheek en dan kwam ik een beetje moe en versleten.
2: Als je jong bent, dan lukt het allemaal nog wel, hè?
4: Alles.
3: Het waren soms een beetje geflambeerde koffiekoeken, denk ik dan eigenlijk.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
9: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Dolly Parton. Dat prachtige southern accent van haar. Jolene bij Nostalgie. Zeg, wat als we vanavond eens niet op of aan ons scherm zitten, maar lekker aan de keukentafel, samen tussen honderden Lego-steentjes. Want geef toe, je hoeft geen kind te zijn, hè, om je te amuseren met zo'n pakket. We komen terecht nu in een soort Lego-bibliotheek, waar je de zotste sets kan huren, bouwen en daarna weer terugbrengen. Brick Shack is de naam en Jordan Verkouteren is de drijvende kracht erachter. Goedemiddag, Jordan.
1: Hallo Marcia.
0: Hoe ben jij op het idee gekomen eigenlijk om van Lego een uitleenconcept te maken in plaats van een co-product?
1: Goh, eigenlijk is er uiteraard. We zijn nu bij Nostalgie, dus Nostalgie is daar een van de hoofdingrediënten van. En ik denk dat elke luisteraar wel het gevoel herkent als hij een blokje Lego hoort rammelen. Zelf ben ik gepassioneerd van kinds af aan. Ik kon daar uren mee spelen en ik heb die microben ook kunnen doorgeven aan mijn dochters. En dan eigenlijk ben ik pas beginnen merken hoe magisch die momenten waren. Samen bouwen, het werkte verbindend. Het was ook eens de gelegenheid om gewoon weg van schermen een echt gesprek te voeren met mijn kinderen. En dan dacht ik van...

0: evolueert ook in de richting van de volwassenen. Dus het is zeker niet meer alleen voor kinderen weggelegd. Een spelen is eigenlijk trouwens niet alleen voor kinderen weggelegd.
1: Ja, zeker wel. Ik zie ze zelf ook bij mijn vriendinnen bijvoorbeeld meer en meer verschijnen. Die boeketjes bloemen, die botanicals-reeks, die je dan thuis in je interieur kan zetten van Lego. Ook gewoon tof om als volwassenen zelf in elkaar te steken, inderdaad, hè, Jordan?
0: Absoluut, en die verleuken niet.
1: Ja, ook al. Ik ben zelf ook niet zo goed met groen en planten, dus het zou voor mij ook wel een interessante zijn. Zeg, je sprak net ook niet alleen over het bouwen zelf, maar over die quality time die erbij komt kijken. En waarom worden mensen zo gelukkig van met Lego bouwen?
0: Oh, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn ervaring spreken. En voor mij is het eigenlijk een manier om te ontstressen na de werkdag. Het is zoiets, het heeft iets mindful. Je bent er echt alleen maar mee bezig. En je vergeet al de rest wat er rondkomt. En daarbuiten, ja, eens dat het plannetje is doorgelopen, zit je natuurlijk met iets dat daar fysiek staat, dat je zelf in elkaar hebt gestoken. En dat is dan natuurlijk wat dat de voldoening geeft van de Lego.
1: Je haalt er voldoening uit en je koppelt ook los van alle drukte die je de voorbije dag hebt gehad, zeker wel.
0: Ja,
1: zeg, je hebt ondertussen, Jordan, heb je meer dan 300 sets al. Is er zo eentje waar mensen echt voor in de rij staan, waarvan je merkt van, oh, die verhuur ik wel heel vaak?
0: Het verandert altijd. Lego speelt natuurlijk altijd in op de hypes die voorlopig gaande zijn. In mijn geval merk ik dat dat vooral de Disney-sets zijn die veel succes hebben, of de Fortnite-sets voor de jongens. Het zijn dus heel herkenbare thema's.
1: Oké, goed. Waar kunnen we concreet naartoe om zo'n Lego-set te huren bij jou, Disney of niet?
0: Ja, inderdaad.
1: Waar kunnen we naartoe of waar moeten we zijn om ze te kunnen huren bij jou?
0: Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is op brickshack.be. En voor de luisteraars, dus brick is eigenlijk het Lego blokje in het Engels, B-R-I-C-K. En dan check van de schuur, S-H-A-C-K.be. En daar kan je eigenlijk op onze website gewoon surfen door de catalogus van alle Lego sets die we aanbieden. Selecteren en dan loopt het eigenlijk via een traditionele webshop waar je gewoon de stappen volgt en afrekent. En wij nemen dan contact op met de kandidaten.
1: En voor je het weet, zit jij aan tafel gezellig te verbinden met je kinderen, met je vrienden of je familie aan zo'n geweldige Lego-set. Staat genoteerd. Merci Jordan om het zo toegankelijk te maken voor alle leeftijden en budgetten Lego. En maak er nog een mooie woensdag van daar.
0: Dankjewel, Marcia. Het was fijn om bij jullie te mogen zijn.

0: Sophie de Klerk bevestigt het net in de nostalgie-app. Lego is en blijft zeker ook een dingetje na je kindertijd, hoor. Zij heeft massa's Harry Potter sets staan thuis, die ze mooi in een vitrinekast heeft staan. Lego bouwen, het ontstrest, en dat doet het op alle leeftijden. Leerden we net in ons gesprek met de luisteraar Jordan Verkouteren net. Maar muziek doet dat zeker ook, ontstressen en ontspannen. Zeker als Jamie Lydell mee in het lijstje staat. Another Day komt er zo aan.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, ze gaat
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
18: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
19: Nostalgie, altijd en overal meenemen? Download nu onze app.

0: Hallo, nesë jam kërgjant.
1: O, krap i dronë ha e shfinë. Download rap të Zimo app. Zimo, dë imo site for slimmerike.
0: En rapperike.
1: Hou de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
2: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump.
3: Ja,
2: toch?
3: Absoluut, ja, absoluut.
1: Krijg je een helder gehoor op de economie.
4: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
1: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
5: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
1: Ontdek, luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek luister in de app van De Standaard. We are music.
6: Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

Hoe het ooit allemaal begon voor Christina Aguilera, kronkelend op het strand en in de duinen. Er zijn van die videoclips die bijblijven. Kribbeltje in de keel, sorry. Het hoort er allemaal bij die hooikoorts. Alle chance kan jij recht binnen in Chance Muziekcafé zo meteen veel.

0: Strokes in Chance Musique Café.
1: Freedom zal wel zijn, want het Muziekcafé opent zijn deuren weer op deze woensdagnamiddag. Een plek waar jij jezelf kan komen zijn, samen met ons.
2: Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
6: Flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
14: Wie? Ikke?
13: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
14: Wow.
13: Op sunweb.be.
15: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Richie, citroen met framboos.
19: Richie, Belgische limonade.
20: Altijd verfrissen.
21: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
23: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
24: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
25: Als dit herkenbaar is voor jou...
26: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
27: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
26: Oh, Chantal zwijgt ervan.
25: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
26: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
27: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
25: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
21: Kurkfabriek van Avermaat.
28: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
29: Lenen bij Leemans.
30: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
31: Allee Harry.
30: Wat?
31: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
30: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
29: Lenen bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
30: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Goedemiddag. is 2 voor 3 het nieuws met Simon van Elslander. En Aldi heeft meer uitleg gegeven over zondagsopeningen.
0: Ja, dat klopt. De supermarktketen Aldi wil al zijn winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag dan zelf kiezen of het op zondag werkt in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts 1 vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praat de directie en de bonden verder. De 17-jarige tractorbestuurder die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Maaseik, testte negatief op alcohol en drugs. De tiener is na verhoor vrijgelaten, maar zijn rijbewijs is ingetrokken. Het parket onderzoekt nog of hij met zijn rijbewijs wel met de combinatie van de tractor en de zware mesttank mocht rijden. De jongen reed na de aanrijding met de 58-jarige fietser aanvankelijk door, maar keerde later zelf terug. Een verkeersdeskundige en camerabeelden moeten de precieze omstandigheden verder uitklaren. Bij een zware hotelbrand in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak uit toen de meeste mensen nog sliepen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders die voor een medische behandeling in India verbleven. Meer dan 40 mensen zijn gered. Uit paniek sprongen verschillende gasten uit de ramen, waarbij omwonenden matrassen legden om hun val te breken. De politie onderzoekt de oorzaak en zoekt nog naar slachtoffers in het gebouw.
2: Nostalgie weer.
0: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.
1: Jokes, je hebt alvast de juiste frequentie gevonden op je radiotoestel, want dit is Nostalgie, meer bepaald het Muziekcafé. Met Calling Elvis van Dire Straits zo dadelijk na

0: Het is alweer woensdag, beste cafévrienden. 3 juni, Wereldfietsdag en ook Wereldsiederdag. Het zijn twee feestdagen om blij van te worden, maar misschien zo niet echt ideaal om ze te combineren, denk ik dan.
1: Zeg maar, heb je al op de fiets gezeten vanmorgen? Want je hebt het hier gisteren wel gedeeld met de wereld dat je gaat meedoen aan de Marathon des Sables binnen 2 weken.
0: Ja, vanochtend hebben Maite en ik even de tijd genomen om zo al ons grief voor onze uitrusting, want dat is een verplichte uitrusting, om die uit te spreiden over de vloer van de living en dan de lijsten overlopen om te zien wat we eventueel nog moeten gaan halen nu in de laatste 2 weken. Want als je daar aankomt, word je dus door de organisatie onderworpen aan een technische check van de Marathon des Sables. En als je iets niet bij hebt, dat staat ook overal op in de grote letters, dan krijg je meteen al straftijd. Of in het slechtste geval, en dat wil ik echt niet voor hebben, worden gedisqualificeerd en mag je dus niet starten aan de race.
1: Oei, dat is wel een gevaarlijke voor u. Maar we hebben ook een audioberichtje gekregen gisteren in de app voor jou van Ingrid Aars. Die heeft vorig jaar meegedaan en die wou daar toch nog iets over delen.
2: Hey Sean, ik hoorde je daarnet zeggen dat je de Marathon des Sables in Cappadocia gaat doen. 1 grote tip, geniet, vooral geniet. Ik heb vorig jaar die in Marokko gedaan. Extreme hete editie, 3 dagen 47 graden, was voor sommige mensen net iets te veel van het goede. Ik hoop dat jij het net iets minder warm hebt in Cappadocia, maar zeker van genieten. Het is ook een supermooi land, organisatie is top. Jullie gaan dat goed doen. Vertjes, Ingrid.
1: Oh, Ingrid. 47 graden, dat is zelfs gevaarlijk.
0: Ja, dat is wel. Ik heb wel al eens gekeken naar het weerbericht. In Cappadocia, in Turkije, wordt het gemiddeld 25 graden overdag. En dan s'nachts zo afkoelen aan een graad of 13. Dus het zal vooral dicht tegen elkaar kruipen zijn. Een tentje om te slapen s'nachts.
1: Ja, maar nu snap ik waarom dat jij zo chill bent. Je gaat gewoon meedoen aan de wannabe Marathon des Sables.
0: Echt waar ook. Weet je wat? Deze song is voor u, Lenkes. Luister het goed, hè.

0: Rock and roll, baby!
1: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
2: Wij krijgen hier soms rare berichtjes binnen in de app. Wij worden soms vreemd aangesproken met hey Sven of hey Lenka. We zijn nogthans heel blij met gewoon Sean en Lenke. Maar 1 op de 10 Belgen is niet blij met zijn naam.
0: Nee, en daarom hebben we een vraag voor jou. Heb jij een speciale naam? Of misschien wel een schaamnaam à la Connie Plassen? Of heb jij ooit je naam zelfs laten veranderen? Dan moet je ons zeker een berichtje sturen in de Nostalgie-app.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
8: Oh, is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
8: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven nu echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
8: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
9: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
10: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
11: Download nu de Nostalgie-app. En luister live naar al jouw favorieten.
12: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.

0: iVox heeft een enquête gedaan rond namen. Blijkt dat een voornaam al snel tot vooroordelen leidt en dat 1 op 10 niet tevreden is met zijn naam. Wij vroegen net of jij misschien een speciale naam hebt en of je er blij mee bent. En Tatjana Manen die stuurde een berichtje. Tatjana wordt altijd gelinkt aan Flodder. De actrice die Kees speelt heet ook zo. Soms ben ik er blij mee, ja, soms minder. Maar ik zou mezelf niet zijn als mijn naam niet Tatjana was.
1: En Flodder komt ook terug, die zijn ook weer bezig.
0: Ja, helemaal hip.
1: Annieuws of helemaal hip. Ik heb hier iemand gevonden die genoemd is naar een appel. Echt waar, ik ben heel blij met mijn naam. Ik ben naar een appel genoemd. Als ik dat erbij vertel, kunnen ze mijn naam makkelijker onthouden. Van Jona naar Jona Gold.
0: Maar het wordt nog straffer. Want Hans Huibrechts die stuurt, ik heb geen speciale naam, maar ik heb wel een sprookjesnaam. Allee, dat kan niet.
1: Ja, maar is het echt...
0: Ja, mijn naam is Hans en mijn zus is Grietje. En niet Griet, hè. Echt officieel Grietje.
1: Oh my god. Wat een goed verhaal. En ik hoop, en ik lees ook wel dat jullie daar content mee zijn. Als je niet content bent, ja, kunnen mijn bikke chance natuurlijk ook altijd nog uw artiestennaam gebruiken, hè. Zoals deze, Yvette Marie Stevens, oftewel Chaka Khan. I'm every woman.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: En nog iemand die niet blij is met haar naam in de app. Ze stuurt, ik heb geen speciale naam, ik heet Marijke. Maar als kind vond ik het wel verschrikkelijk. Met dank aan Sam Goris.
2: Oh, ja. Jammer om te horen wel, Marijke. Maar er zijn wel heel veel songs met namen in de titel. En we gaan er zo eentje zoeken straks om in de muziekcapsule te stoppen.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta. Zo zeg.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Songs met een voornaam als titel of een naam in de tekst, daar gaan we vandaag naar op zoek. Want misschien ben jij zelf wel vernoemd naar een song, of heb je je eigen zoon of dochter naar een song genoemd?
2: Ja, misschien heet je wel... Of eerder... Of hebben je ouders je... genoemd. Ah, het is maar een voorbeeld. Er zijn massa's van die nummers van die songs. Dus stuur jouw verhaal of suggestie voor de capsule even door in de nostalgie-app, alsjeblieft, beste cafévrienden. We gaan op zoek naar songs met een voornaam erin.
0: Nostalgie.

0: Strax, in Chance Muziek Café.
1: Ja, stel je voor, je zit rustig thuis in uw zetel, plots gaat de gsm af en is het Steven Spielberg, ja, de legendarische filmregisseur, met de vraag of je een song wilt schrijven voor zijn aankomend filmpje Back to the Future. Het overkwam Huey Lewis vlak voor hij deze The Power of Love schreef.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Zeg Jasmin,
6: uh-huh.
5: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
6: Uh-huh.
5: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
6: Dat klopt.
5: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
6: Yes.
5: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
6: Joehoe.
5: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
6: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
5: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
6: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
9: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: Schaamteloos. Meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 4. Nieuws met Simon van Elslander. Een bestuurder die auto's ramde blijft aangehouden.
14: De 40-jarige Poolse bestuurder die maandag op de E34 minstens 20 wagens ramde, blijft langer aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man veroorzaakte tussen Zelzate en Maldegem een enorme ravage. Achteraf bleek hij te veel te hebben gedronken. Hij wordt er nu officieel van verdacht zijn bestelwagen als wapen te hebben gebruikt, om anderen in gevaar te brengen en het verkeer te belemmeren. Deskundigen onderzoeken nog of er sprake is van een geestestoornis. Hoewel de materiële schade groot is, kwamen de meeste slachtoffers er met de schrik van af. De Duitse douane heeft in de havenstad Wilhelmshaven ruim 8 ton cocaïne onderschept. Dat is goed voor een straatwaarde van zo'n €500 miljoen. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacaobonen. De vangst gebeurde al in februari, maar werd om tactische redenen geheim gehouden. Dankzij internationaal onderzoek kon de Spaanse politie intussen 2 bendeleiders oppakken tijdens een in scène gezette containeroverdracht. De enorme partij drugs is intussen onder strikte beveiliging vernietigd. En kroonprinses Elisabeth wordt voor het eerst officieel betrokken bij een staatsbezoek. Het Japanse keizerspaar komt op 20 juni naar België en Elisabeth mag hen mee verwelkomen. De Japanse ambassadeur noemt haar aanwezigheid een veelzeggend teken van engagement. Of de 24-jarige prinses nog meer taken krijgt tijdens het staatsbezoek is nog niet duidelijk. Elisabeth studeerde vorige week pas af aan de Universiteit van Harvard.
13: Nostalgie weer.
14: Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Eerst op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
15: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag iets over vier mag jij een plaat in de muziekcapsule van Charlie en May stoppen. Een plaat die zo fantastisch goed is dat ze voor altijd bewaard moet worden. En vandaag zijn we op zoek gegaan naar songs met een voornaam in de titel of in de tekst. En we hebben heel veel suggesties binnengekregen. Joey Hermans die ging voor deze. Waarschijnlijk ook naar de song vernoemd, denk ik, Joey van Concrete Blonde.
2: Sylvie van Ginderen die stuurt... Mijn man heet Leo van dat liedje van Ria Valk. Ah, we zijn het even moeten gaan opzoeken, Sylvie, want dat kenden wij nog niet meer als deze, hè?
3: Leo, je bent vannacht weer dronken geweest.
2: Oei, het is te hopen dat jij dan niet te veel moet zingen dan thuis, Sylvie. Maar voortreffelijke suggestie, Veronique de Poorter zou voor deze mooie willen gaan. Josephine van Chris Ria, ja... Daar word ik zelf ook altijd wel warm van. Dominique die zegt, ik had toch liever een andere naam gehad hoor. Hoeveel maal ik het liedje van Dominique en Nike van Sir Sourire heb moeten horen. Ben het tel kwijt.
4: Dominique en Nike, Nike s'en allait tout simplement. Routier, pauvre chanson.
2: Ik kan het snappen, maar pak het op als een compliment dat er een liedje over jouw naam bestaat, Dominique.
1: Maar de plaat die we gaan lanceren is Come on Eileen van Dexys Midnight Runners. Een suggestie van Tim de Kersmaker en ook doorgestuurd door Sylvie van Hoeken. Goedemiddag, Sylvie.
5: Goedemiddag, Sean en
1: Lenke, is het?
2: Hey, hey.
5: Lenke, ja.
1: Sylvie, waarom dat nummer?
5: Mijn man had zoiets achter twee jongens. Had hij van, ik weet dat het een dochter is en ze noemt Eileen, genoemd naar het liedje van Come on Eileen.
1: Oké, maar dus jij hebt je dochter vernoemd naar die song?
5: Ja, dat klopt.
2: Oh, dat is wel prachtig. En wat vindt ze er dan zelf van? Hoe oud is jouw dochter?
5: Ze is 9 jaar en ze vindt dat heel zalig. Want op het moment dat ze het liedje hoort, dan staat ze te dansen en mee te zingen. Dus ze kent het al helemaal uit haar hoofd.
2: Oh, prachtig. Maar dan gaan wij haar nu heel gelukkig maken.
0: 3, 2, 1.
2: Want hier zie je voor de kleine Eileen al haar naamgenoten en uiteraard ook alle toekomstige Eileentjes. Een nummer om u tegen te zeggen. Dexys Midnight Runners, Come on Eileen.
5: Come on.

0: Salomon, Eileen, onze nieuwste toevoeging in de muziekcapsule, dankzij Sylvie en haar dochtertje Eileen. En soms ligt geluk en verdriet heel dicht bij elkaar, want we krijgen hier net heel droevig nieuws binnen uit eigen huis. Simon, van het nieuws is er net even komen bijstaan.
1: Ja, onze collega Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt via Instagram. 2 weken geleden raakte bekend dat Hermans aan een agressieve vorm van kanker leed. Ze laat haar echtgenoot Frank en dochter Céline achter, die haar in een emotioneel bericht omschrijft als haar veilige haven en eerlijkste klankbord. Hermans was in Vlaanderen decennia lang al een bekend gezicht als zangeres, talkshowhost en politica. En ook bij ons maakte ze radio.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Knaldi!
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Met B&B, Veronique.
12: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
11: Ah, Toby.
12: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
11: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
13: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
14: Sta op met Veronique de Kom.
13: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Leliekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
15: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
16: Denk je soms nog aan
15: De Mens. Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.

0: Dans Muziekcafé.
1: We krijgen hier ondertussen veel reactie binnen in de app op dat droevige nieuws dat Simon net vertelde. Margriet Hermans is overleden. Fabienne Daper die stuurt, dit is schokkend nieuws. Nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Mijn oprechte deelneming en heel veel sterkte aan haar familie, vrienden en collega's.
2: Ja, Sophie de Klerk die stelt, fuck zeg, ik ben aan de kant gaan staan. Hoe fucking snel is dat? Hier was ik niet klaar voor. De tranen lopen over mijn wangen. Wat een enorm verlies voor de Vlaamse showbiz. Zo'n zalige madame. We zullen haar en haar lach nooit vergeten. Rust zacht, lieve Margriet. En veel sterkte aan Céline en Frank, maar ook aan jullie daar. Ja, ook van ons hier allemaal bij Nostalgie en Nostalgie Plus. Uiteraard heel veel sterkte. En ook een dikke merci voor al die mooie momenten, Margriet, die je ons gegeven hebt.
3: We are music. Nostalgie.

0: Peter die stuurt mooi dat jullie een liedje van Margriet laten horen.
1: Christophe laat nog weten in de app. Heel veel sterkte aan familie, vrienden, collega's en fans van Margriet Hermans zullen haar bulderlach nooit vergeten. Ja, het is het nieuws dat enorm hard binnenkomt bij iedereen hier ook.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Sean's Muziekcafé.
7: Sean en Lenke.

0: Total Eclipse of the Heart. Het licht ging hier ook wel even uit.
1: Sean's Muziekcafé. Maar we moeten door, want zo stond Margriet zelf ook in het leven. Elke dag opnieuw leven, die kansen pakken die op je pad komen en ervoor gaan.
0: Echt, hè. Dus de mix die er nu aankomt is voor alle studenten die nog zwaar aan het blokken zijn, maar vooral ook voor iedereen die vandaag wel een boost kan gebruiken.

0: Hey Lars, nog even doorbijten en je diploma is binnen. Op naar de volgende stap dan. Vele groetjes, papa.
1: Hey lieve Judith, je bent nu nog aan je stage bezig op de cardiologie. Maar binnenkort komen de examen eraan, dus ik

0: Voilà, nog een stevige boost voor alle studenten. Iedereen die nu met zijn of haar neus in de boeken zit. Pak het mee in die boeken.
1: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Colruyt.

0: Strax, in Chance Music Café.
1: Duran Duran and the Reflex AS Speakers.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Ik ben hier bezig met mijn...
5: mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Zeg, de vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: De Vos Lemmes.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
13: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
14: Hoogstraten, na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Nostalgie.
1: Goedenavond, het is 2 voor 5, nieuws met Simon van Elslander. En zeer droevig nieuws uit eigen huis.
15: Want onze collega Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Celine bekendgemaakt via Instagram. 2 weken geleden raakte bekend dat Hermans aan een agressieve vorm van kanker leed. Ze laat haar echtgenoot Frank en dochter Celine achter. Hermans was in Vlaanderen decennia een bekend gezicht als zangeres, talkshowhost en politica. Ook bij ons maakte ze radio. De 40-jarige Poolse bestuurder die maandag op de E34 minstens 20 wagens ramde, blijft langer aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man veroorzaakte tussen Zeilzaten en Maldegem een enorme ravage. Achteraf bleek hij te veel te hebben gedronken. Hij wordt er nu officieel van verdacht zijn bestelwagen als wapen te hebben gebruikt om anderen in gevaar te brengen en het verkeer te belemmeren. Deskundigen onderzoeken nog of er sprake is van een geestestoornis. Hoewel de materiële schade groot is, kwamen de meeste slachtoffers er met de schrik vanaf. En sensatie op het tennistoernooi van Roland Garros. Want topfavoriete en nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, is uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloor na een complete inzinking in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka leek na winst in de eerste set en een dubbele break op voorsprong in de tweede set op weg naar de zege, maar zakte daarna volledig in elkaar. Schneider bereidt zo haar eerste halve finale op een Grand Slam.
13: Nostalgie weer.
15: Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are...
14: Nostalgie.
13: Chance Muziek Café.
10: Sean en Lenke.

0: De soundcheck.
1: Ik wil het even hebben over dit nummer. Het was een nummer 1 hit voor One Direction in 2013, maar wij gaan vandaag voor het originele natuurlijk van een band die oorspronkelijk Angel and the Snake heette, maar toen ze die naam omvormden naar Blondie, naar een felle frontvrouw Debbie Harry genoemd, ging hun populariteit door het dak. Maar echt, zo ook op 3 juni 1977, dus vandaag precies 49 jaar geleden, want toen gaf Blondie een legendarisch concert in Paradiso in Amsterdam. Posters van het concert worden tegenwoordig verkocht aan €1000 per stuk. Genoeg reden dus om in deze soundcheck het originele One Way or Another nog eens boven te halen over iemand die Debbie Harry stalkte trouwens.

0: Black Eyed Peas samen met Sergio Mendes. En ondertussen komen hier nog heel veel lieve berichtjes binnen in de app na het nieuws over Margriet Hermans. Maarten vat het eigenlijk heel mooi samen. Hè. Hij zegt, was iedereen maar wat meer zoals Margriet.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: We hebben bezoek van Roger van Damme. En Roger, jij vertelde dat je nog DJ bent geweest.
4: Klopt.
3: En werkte je toen ook al als patissier, Roger?
4: Ja, absoluut. Daar was de bakker nooit blij mee, want ik ging eerst werken in de discotheek en dan kwam ik een beetje moe en versleten.
2: Als je jong bent, dan lukt het allemaal nog wel, hè?
4: Alles.
3: Het waren soms een beetje geflambeerde koffiekoeken, denk ik dan eigenlijk.
1: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
10: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
14: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de immo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.
1: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Vaak gebeurt Mariah Carey bijvoorbeeld dat het begin jaren 2000. Ja, moeilijk, maar 5 jaar later was ze plots terug hot met deze megahit. We belong together, jawel.
1: Kylie Minogue die werd eind jaren 90 afgeschreven als een one-hit wonder, maar dat was buiten deze single gerekend. Spinning Around werd in 2000 haar triomfantelijke terugkeer.
0: En dan hadden we het nog niet over Tina Turner, tante Tina, een van de bekendste ja, comebacks ooit, durf ik wel zeggen, met deze. What's love got to do with it?
1: Er zijn er heel veel. Zometeen gaan we er nog twee tegenover elkaar zetten in onze boxring. En ik ga voor mannelijk testosteron.
0: Dan ga ik voor een vrouwelijk verjongingskuur.

0: Miley Cyrus, people. Achy breaky hearts. Yes.
1: De Café Clash.
0: Ja, we staan op scherp, want we battelen vandaag in deze Café Clash met twee comeback songs. Het is na de voorbije twee dagen 1-1.
2: Ja, en jij ging voor een vrouwelijke verjongingskuur. Uh-huh. Dat verbaast me dus eigenlijk niks, want ik weet al hè, vanaf dag 1 dat jij de meest ijdele bent van ons twee. En ik de echte rocker ben.
0: Oei.
2: Want Team Lenke gaat voor onversneden rock'n'roll van Bon Jovi. It's my life. Comeback single na 5 jaar stilte voor Bon Jovi. En ook de plaat uit mijn uitgaansperiode. Daar heb ik heel vaak op staan springen met 1 of zelfs meerdere pintjes in mijn hand. Op een 30 frank vijf. Het was naar huis gaan met vettige, plakkerige t-shirts. Maar wel dikke fun, dus Bon Jovi, please.
0: Maar nog straffer, deze madame. Do you believe? Cher, ja, de comeback queen, zeg gerust. Want eerst was er Sonny en Cher. Daarna moest ze zich dan solo heruitvinden met onder andere If I Could Turn Back Time. Dan weer een hoop jaren niks. En dan, na een bezoekje aan de plastische chirurg, misschien wel haar grootste comeback nummer 1 hit met wat hulp van het autotune effect op haar stemmetje. Deze Believe. Stem Cher, stem Team Sean.
1: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
10: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei.
9: Leuk.
10: Wow, jij vindt dat leuk.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
10: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
9: Ah.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat. Leden bij
12: Leemans. Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
13: Allee Harry.
12: Wat?
13: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
12: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
14: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
16: Nostalgie. Relax.
15: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Sean's Muziekcafé.
15: Sean en Lenke.

0: Here we go.
1: De Café Clash.
0: Ja, het is, de stand is momenteel 1-1 in de Café Clash. Eentje voor Lenke, eentje voor mij. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. We battelen met twee comeback songs. Bon Jovi versus Cher. En wat komt er dan bijvoorbeeld binnen?
2: Sophie zegt, ik ga toch voor de rock and roll. Dus graag Bon Jovi, lekker meebrullen in de file. Sandra zegt ook Team Lenke, want Bon Jovi is mijn all-time favorite. Heb jij ook nog iets
0: Mag ik ook nog iets zeggen? Ja, David zegt, ik stem op de queen van de autotune. Cher, Team Sean. Hier Tatjana, Team Sean. Alweer. Sorry Lenke. Je moet geen sorry zeggen, Tatjana. Cher is simply iconic. Voilà. Hey.
2: Frank Jacobs die zegt nog, dan voor Lenke. Het camp is fuifbeest, zo te horen. Dus lieve Sean Don't, uw verjonging Skuur, ga jij thuis maar een crèmeke smeren.
0: Godverdikke, hè. Proficiat.
2: Dank u. Dat is sportief.
0: Morgen pak ik u terug.

0: Het weer met Erwin.
1: Erwin, Franks, wisselvallige dag vandaag. Vriend, wat zijn de vooruitzichten?
2: Veel regen op dit moment, vooral in de omgeving van Brussel, Mechelen. Daar plenst het flink door. Later vanavond en vannacht wordt het dan wel weer droger. Het eerst aan zee, nadien in de rest van Vlaanderen. En dan morgen ongeveer hetzelfde scenario. De dag begint meestal droog met een bui. Nog voor de middag gaat het op meerdere plaatsen fel regenen. Ja, dat zijn dan weer van die typische buien met kans op onweer. Bij een graad of 18, vrijdag fris met opnieuw zo'n 17 tot 18 graden. Ja, het blijft echt wisselvallig met zon, wolken, maar dus ook met buien. Het weekend begint goed, zaterdag droog, maar eindigt dan weer met regen. De betere dag van het weekend, misschien aanstippen in de agenda, wordt zondag. Dan proberen we toch een hele dag droog te houden bij al een graad of 21.
3: Oké, dankjewel Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. Nostalgie.

0: Paradise.
1: Zometeen neemt Tony het over met de strafste verhalen uit de popgeschiedenis. Ratelslangen ontsnapt tijdens ZZ Top concert. Dat is een echte krantenkoop uit de rock'n'roll geschiedenis. Maar het wordt nog gekker straks.
0: Ja, met een heel decadent feestje van Donna Summer, waarbij de taart met de ambulance vervoerd moest worden naar de luchthaven. Daar een first class zitje kreeg om naar LA te vliegen. En dat was nog maar het startschot van dat feestje. Veel plezier met Tony zo dadelijk en top 3000 Heroes. UB40, nu Sing Your Own Song.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 6. En droevig nieuws uit eigen huis. Want zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen de reacties uit de media en muziekwereld binnen. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Damen, Belle Perez en Niels de Stadsbader diep bedroefd op en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas. Bijna de helft van alle fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Zo blijkt uit een telling van de Fietsersbond in Vlaanderen in Brussel. Terwijl 46% zelfstandig fietst, rijdt 6% mee als passagier. Dat is dan bijvoorbeeld in een bakfiets. Opvallend is dat kinderen op het platteland veel vaker zelfstandig de weg opgaan dan in de stad. Omdat een kwart van de scholieren nog met de auto wordt gebracht uit angst voor het verkeer, pleit de Fietsersbond voor veiligere schoolroutes. En dan wielrennen. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. In de bergetappe was ze de snelste van een kopgroep van 4 rensters. Vollering probeerde tijdens de rit meerdere keren solo te ontsnappen, maar finishte uiteindelijk in een elitekwartet, maar ze won wel de sprint. Anna van der Breggen kwam in de finale niet in de problemen en behoudt haar roze leiderstrui. Marlen Reusser, de nummer 2 in de stand, verloor ruim 1 minuut op de kopgroep.
6: Nostalgie weer.
5: Vanavond is het zwaar bewolkt met regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend heel veel wolken bij 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
7: Tony Talboom.
8: De muziekindustrie in de jaren 70, ja, alles behalve bescheiden. En straks heb ik er een disco-verhaal over. Over een taart met een vliegticket. In first class. Meteen na Kim Wilde en Ronan Keating. Nostalgie.

0: Heel het jaar de grootste hits bij Nostalgie en elke avond de grootste popsterren uit de top 3000. Met in dit uur straffe verhalen over ZZ Top, Eric Clapton en de Queen of Disco.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Een van de meest absurde verhalen uit de muziekindustrie van de jaren 70 draait rond Donna Summer. Op 31 december 1975, bij de release van haar album Love to Love You Baby, al op haar 27e verjaardag, organiseerde haar label Casablanca Records een feest dat niemand ooit zal vergeten. Het pronkstuk, een bijna levensgrote taart in de vorm van Donna Summer zelf, gebaseerd op de albumhoes, gemaakt door Hanson's Cake in L.A. En omdat zo'n taart niet zomaar reist, werd ze in een gekoelde ambulance naar de luchthaven gebracht, met sirenes aan. Vervolgens kreeg de taart 2 zitplaatsen in first class op het vliegtuig naar New York, met begeleiding van een labelmanager. Bij aankomst stond opnieuw een ambulance klaar, met sirenes, om haar naar de Pierre Hotel en later naar het feest te brengen. Het was disco, het was een klein beetje overdaad, en niemand vond dat raar toen. Zo smaakte succes in 1975 met heel veel slagroom en vooral disco-sprenkels.

0: Ratelslangen ontsnapt tijdens ZZ Top concert. Ja, dat is een echte krantenkop uit de rock'n'roll geschiedenis. Maar het wordt nog veel zotter. Straks meer daarover na Fegel Shaki en Janet Jackson.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
6: Richie. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen... Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
17: Denk je soms nog aan
16: De Mens, Kleimans Evangeel en Novastar. At sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
18: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
19: Hoe is die goed?
18: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
19: Wat is daar mis mee?
18: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
19: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
20: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
21: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

0: The 90s. Social media bestond toen nog niet. Maar Janet Jackson die bracht ons toen al wel samen. Together Again. Meer 90s komt eraan met Anne Vogue. Maar eerst hele, hele lange baarden.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In de jaren 70 deed ZZ Top iets wat vandaag ondenkbaar is. Tijdens hun Worldwide Texas Tour besloten ze, we nemen Texas gewoon mee op tour. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Ze reisden rond met echte buffalo's, Texas longhornrunderen, ratelslangen en zelfs gieren. Allemaal live op of rond het podium. En ja, dat liep natuurlijk soms volledig uit de hand. De buffalo ontsnapte meerdere keren. Eén keer stormde hij zelfs dwars over een honkbalveld tijdens een soundcheck. En bij een andere show ramde hij de kooien van de ratelslangen, waardoor de slangen los over het podium kropen. De band moest vluchten. Het was pure chaos, maar ook rock and roll. Uit de tijd dat rock nog echt beestig was.

0: La Man at Work en Jerry Rafferty. Het verhaal over 8 meter hout dat echt mee moest in de tourbus van Eric Clapton. Tot grote ergernis van zijn collega's.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Shh, luister.
5: Summer deals.
4: Hoor je het ook?
5: Summer deals.
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: In het volgende uur een hit die zijn titel helemaal waar maakt. I'm So Excited van de Pointer Sisters. Dat is een pure 80s boost die we allemaal wel kunnen gebruiken in het midden van de week.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 1969 ging de supergroep Blind Faith op tournee door Amerika met Eric Clapton, Steve Winwood en Ginger Baker. En tijdens die tour deed Eric Clapton, zoals steeds, iets heel opvallends. Hij kocht een 8 meter lange totempaal, een klein souveniertje. Maar hoe neem je iets van 8 meter mee naar huis? Ja, simpel, de totem paste niet in de laadruimte, dus lag hij gewoon in het gangpad van de tourbus. En de rest van de tour moest iedereen, band, crew, managers, over die totempaal heen stappen om van voor naar achter te geraken. En dit terwijl iedereen mentaal volledig uitgeput was. Blind Faith viel dan ook kort na de tour uit elkaar. Soms zijn souvenirs net iets te groot.

0: ben Pippa de kat.
1: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
0: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
1: Neem uw baasje eens mee.
0: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
1: Met de lage pladijzen.
0: Prijzen. Lage prijzen.
1: Wat zei ik?
0: Pladijzen.
1: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Goedenavond, ik ben Simon van Elstander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. En we beginnen met droevig nieuws uit eigen huis. Want zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Celine op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen de reacties uit de media- en muziekwereld binnen. Op sociale media reageren collega's zoals Cara Dame, Belle Paris en Niels de Stadsmader diep bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. Margriet was ook een voormalig politica en premier De Wever zegt dat hij haar herinnert. Dat hij haar herinnert als een warme collega. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats. De extreme hitte in Spanje heeft in mei aan 101 mensen het leven gekost. Dat is een record sinds de start van de metingen in 2015 en ruim 3 keer meer dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. De voorbije dagen sneuvelden er in verschillende Spaanse steden temperatuurrecords door een vroege, langdurige hittegolf. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor de impact van zulke vroege hittegolven op de gezondheid. Sinds midden mei is er een preventieplan met kleurcodes actief om de bevolking te beschermen. En dan nog wielrennen. De Nieuw-Zeelander Laurens Pitty heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De finale werd ontsierd door een massale valpartij waar ook Arnaud Demy bij betrokken was. Slechts een tiental renners bleef over om voor de dagzegen te sprinten. Red Bull boren Hans Grohe zat met 3 man mee vooraan, waarna Pitty het ploegenspel perfect afrondde. Hij bleef de Duitser Hajduk en de Let Nijlands voor.
7: Nostalgie weer.
6: Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en met wolken. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: aici. Ja, left call.
1: Calm. Pesitus on the health in Peru. E mere mygus preis bena op. Se bieds dik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
1: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Met B&B, Veronique.
13: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
12: Ah, Toby.
13: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
12: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
14: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique. Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
15: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
16: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
17: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
18: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
14: Nostalgie, 80's.
18: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: We hebben bezoek van Roger van Damme. En Roger, jij vertelde dat je nog DJ bent geweest.
3: Klopt.
2: En werkte je toen ook al als patissier, Roger?
3: Ja, absoluut. Daar was de bakker nooit blij mee, want ik ging eerst werken in de discotheek en dan kwam ik een beetje moe en versleten.
1: Als je jong bent, dan lukt dat allemaal nog wel, hè?
3: Alles.
2: Het waren soms een beetje geflambeerde koffiekoeken, denk ik dan eigenlijk.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: IT-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Ann en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
4: Oei, een buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Is hem gaan kijken?
4: Hij durft niet.
5: Maar, ja, en wat nu?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
9: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed sportcafé en radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
8: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij de Volvo-carfabriek in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodentol na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water gevallen van de Seine. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Boys 80s and 90s Hits Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We
1: are music.
0: Nostalgie.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeijre over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
3: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
1: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Brasschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.